Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht volgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek.

0: en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt.

0: En de arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Bambame,
1: Reka out, dosos, Fatumana, losos, nog steeds loeren wij op klusos, Reka cella volle posos, Robé, pow, Prakashendi fucking snow, ik ben ander in die

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Stef Banstra met het NWS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op Steven Koelewijn. Heilig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen, verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
4: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
3: Hi there. Good to meet you again. Vandaag is geen apart thema. Vandaag laten we behalve regular country songs, country gospel songs horen uit de Southern gospel scene. Kenmerkend is dat die Southern Gospel muzikaal wat rijker is aan muziekarrangementen, meer harmonische zanggroepen hebben en misschien wat gedegener informatie bieden over het gospel, het goede nieuws. Maar we beginnen met een regular country love song. Somebody Like You. De ik-persoon heeft kennelijk een periode achter zich waarin die emotioneel wat vastzat of teleurgesteld was. Maar door een nieuwe liefde veranderde dat allemaal. Het is een nummer over die ene persoon die je opnieuw laat geloven dat liefde ook gewoon goed kan zijn of teleurgesteld was. Maar door een nieuwe liefde veranderde dat allemaal. Het is een nummer over die ene persoon die je opnieuw laat geloven dat liefde ook gewoon goed kan zijn. Iemand zoals jij. Somebody Like You.

song is Roses Will Bloom Again van Jeff en Sherry Easter. De song gaat eerst over een rozenstruik die in de winter verdort. Alles lijkt dood, maar de rozen zullen opnieuw bloeien. En daarna wordt dat beeld veel persoonlijker. Een man verliest na 40 jaar huwelijk zijn vrouw, Rose. En hij moet verder met zijn verdriet. Maar houdt vast aan de hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. En hij baseert die hoop op het feit dat Yeshua, dat is Jezus, op Golgotha stierf, maar uit de dood opstond. Wat definitief verloren leek, blijkt toch niet definitief verloren. Roses will bloom again.

De volgende regular country song heet Heads Carolina and Tails California. Wij zouden zeggen kop of munt. Het gaat over spontaan samen alles achterlaten en gewoon weggaan en ergens opnieuw beginnen. Min of meer op de gok. Laten we gewoon gaan en we zien wel wat er van komt. Jody Messina, Heads Carolina, Tails California.

We krijgen nu een song van de Gator Vogel Band. Een Southern Gospel groep onder leiding van de fameuze songwriter en componist Bill Gator, die zelf ook meezingt. De song is Sometimes It Takes a Mountain. Ofwel, er is soms een probleem zo groot als een berg nodig om ons zover te krijgen dat we eindelijk een verstandige keus maken. Dat we eindelijk ons heil bij God zoeken. Want op de een of andere manier blijven we daar toch vaak moeite mee hebben. En modderen we liever zelf eerst een tijdje door. Sometimes it takes a mountain to get a hold on me.

Chattahoochee van Alan Jackson gaat op het eerste gehoor vooral over zwemmen, autorijden, barbecue, over jong zijn, plezier maken en volwassen worden aan de oevers van de Chattahoochee River in Georgia, maar ook over ongemerkt ouder worden. En dat is dan even slikken. Het is een echte country classicer, Chattahoochee.

Feeling Fine is een uitgesproken en tamelijk oude Southern Gospel song about geloofszekerheid, vreugde en het vooruitzicht op de hemel. Het nummer is geschreven door Mosey Lister. Het is een live opname van een optreden door een grote groep professionele Southern Gospel zangers tijdens een van de bekende Homecoming Gospel bijeenkomsten die Bill Gaither en zijn vrouw Gloria al zo'n 30 jaar organiseren. Het zijn eigenlijk grote familiereunies van Amerikaanse gospelzangers en groepen. Bill Gaither brengt oude en jonge gospelartiesten bij elkaar die niet alleen voor elkaar, maar ook vooral met elkaar zingen. Solisten nemen elkaar wisselend over en het hele gezelschap valt dan spontaan in en daardoor lijkt het soms meer op een gezellige gospelvrienden zangavond dan op een gewoon concert. Deze relatief oude song kenmerkt zich door de afwisselende call-and-response stijl. In het oude Southern Gospel was dat hele gebruikelijke stijl. Let ook op de geweldige piano-solo van de inmiddels overleden pianist Anthony Berger. I'm Feeling Fine.

Ja, they're feeling mighty fine. De volgende song is een humoristische Southern Gospel song over de genezingswonderen die Yeshua deed. De song vertelt over een verlamde die rent, over een doofstomme die het verhaal vertelt. En als je dat nou allemaal niet gelooft, dan moet je dat maar aan de blinde vragen, want hij heeft het allemaal zelf gezien. He saw it all by the Bruce Brothers.

En dan gaan we nu luisteren naar een onvervalste honky-tonk klassieker van Brooks & Dunn. Over hard werken, overdag en 's avonds de cowboy-laarzen aantrekken om de dansvloer op te gaan. Boots couldn't boogie.

De volgende Southern Gospel Song zegt eigenlijk: als alles goed gaat, als je op de top van de berg staat, dan is het makkelijk om vrome praat te geven van dat je gelooft en zo. Maar als je in een dal zit, dan wordt je geloof pas echt op de proef gesteld. Maar weet je, hij die God is als je bovenop die berg staat, is nog steeds dezelfde God als je in de put zit. Hou je daar nog maar aan vast. God on the Mountain van Linda Randall.

Ja, als we dan toch met Linda Randall op de berg zitten, laten we dan ook maar naar bergmuziek gaan luisteren. In Mountain Music van de Southern Gospel Group Alabama. Een echte Alabama klassieker, vol nostalgie naar het zuiden, naar bergen, buitenleven, jeugdherinneringen en natuurlijk die ouderwetse Mountain Music.

De volgende Southern Gospel song is I Love to Tell the Story. Het is een oude gospel hymn, gezongen door Alan Jackson, over de vreugde om steeds opnieuw het verhaal van Yeshua en zijn verlossing door te vertellen. Om zo mensen erop te wijzen dat het leven vanuit zijn koninkrijk, dat hier weer is, ook hier en nu al zoveel mooier kan zijn dan wat ze hebben. En in feite is dat de echte gospel, want zoals je weet betekent gospel goed nieuws. I love to tell the story.

We gaan nu luisteren naar een typische humoristische jaren 90 country nummer van Joe Diffie. Over een man die al zijn hele leven gek is op pick-up trucks. En die ontdekt dat zo'n truck ook bij de dames niet bepaald tegen hem werkt. Pick-up man, Joe Diffie.

De Church Sisters, ja, hoe kom je op de naam? Zingen een hele oude hymn over een land waar we nooit oud zullen worden. Het is een traditionele gospelsong over het eeuwige leven bij God. Het lied kijkt uit naar een plaats waar ouderdom, verdriet, aftakeling en dood niet meer bestaan. Let op de mooie harmonie en de aparte stijl. Where we'll never grow old.

We sluiten af met een met hoop. Een klassieke Southern gospel boodschap in een kenmerkende kleine groepstijl. Over een onrustige wereld, maar vooral over hoop. Wat er ook gebeurt, gelovigen zien uit naar de wederkomst van Yeshua, want dat is beloofd. Jesus is coming soon. Ik hoop dat je genoten hebt en dat je de volgende keer weer muzikaal langskomt. Be good. See you all. Jesus is coming soon.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek. Dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van...

Hele goede middag en wat leuk dat je luistert. En we begonnen vandaag met Toto en hun nummer Home of the Brave. Mijn all-time favorite van Toto. Echt een heerlijke plaat als je het aan mij vraagt. En daarna hoorde je de iets minder bekende band Higo uit Zwolle met hun bekendste nummer Tankstation. En dit is Tijn in de Mix op zaterdag 19 september. Ja, en ik heb zoals elke week weer een heerlijke mix voor je klaarstaan. Zo hoor je vandaag nog Bluff, Bruno Mars en je hoort Tame Impala na het volgende nummer van de man die 2 weken geleden in de Ziggo Dome stond. Ik was er zelf bij, ik heb het over Daniel Caesar. En ik was er dus bij met een goede vriend van mij en we stonden bijna helemaal vooraan. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik kende bij lange na niet alles, maar dat maakte het concert niet minder gaaf. Het is een samenwerking tussen Daniel Caesar en H.E.R. En het nummer heet Best Part. En die hoor je nu bij Tijn in de Mix.

Dracula van Tame Impala. Ook wel bekend als Kevin Parker. Dat is in ieder geval de frontman en de bekendste man. En hij is uitgekomen, dit nummer tenminste, uitgekomen in oktober 2025. En heel eerlijk gezegd, als ik Dracula tegen zou komen, dan zou ik heel snel op zoek gaan naar de nooduitgang.

0: Agda en Munnik met Ren, Lenny, Ren. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit hier helemaal te genieten in Baarn. Ik vind dit namelijk echt fantastisch. Ik ben een grote Agda en Munnik fan, vandaar dat ik ook vorig jaar met mijn ouders bij hun concert in de Ziggo Dome was. Ja, en dus ik zit lekker te genieten in Baarn hier in de studio. De hele studio ondersteboven. Nee, niet geitje. Maar ik ga dus ook fantastisch genieten van het volgende nummer, dat weet ik nou al. Ik heb het over de Dire Straits met hun nummer afkomstig van het album Brothers in Arms uit 1985. En het is een Grammy-winnend nummer. En ja, dat weet denk ik niet heel veel. Ik ook niet, tot ik het ging opzoeken. Een leuk feitje achter het nummer is dat Sting, je kent hem misschien wel van The Police en zijn solo-carrière, die zingt dus mee op dit nummer. Zo zit hij in de beginzang en het achtergrondkoor van Money for Nothing. Die hoor je nu bij Tijd in de Mix. Let op, hè. Komt-ie? Ja, Sting. Zit erbij. Ja, ja.
1: Zet het volume omhoog. Tijn in de mix.

Ja, te lekker om niet helemaal af te luisteren. Bluff met hun nummer Donker Hart. En het nummer werd eind 2005 gemaakt in Ierland tijdens een reis van Bluff die ze aan het maken waren voor het album Umoja, als ik het goed uitspreek. En het nummer werd tegelijkertijd met het nummer Vreemde Wegen gemaakt. En beide nummers werden opgenomen met Ierse muzikanten. Bluff wilde echter maar één nummer per land voor het album en omdat Vreemde Wegen het beste Ierlands gevoel gaf, werd uiteindelijk voor dat nummer gekozen. Donker Hart werd later toch wel opgenomen. Ja, anders had je hem nu niet kunnen horen hier bij Tijd in de Mix. In Sint-Petersburg onder begeleiding van een strijkorkest. Dat hoorde je ook aan het einde. Dat was dus een, Sint-Petersburg strijkorkest wat meewerkte aan het nummer. Nu is het tijd voor een echte ethisch knaller. Dit is Easy Lover, de heerlijke samenwerking van Philip Bailey en Phil Collins uit 1984. Een nummer met een aanstekelijk ritme en een fantastische baslijn. Natuurlijk, die herkenbare stem van Phil Collins mag natuurlijk niet ontbreken. Het werd wereldwijd een enorme hit en is nog altijd zo'n plaat waar je moeilijk bij stil kunt blijven zitten. Dus zet hem lekker wat harder en ik zou zeggen ga lekker bewegen, want dit is Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey.

0: Ja, zijn we al klaar?
1: Zo stil.
0: Nee, nog niet? Hallo. Hé, jullie zouden toch stil worden?

Ja, ze zijn stil van Dikhout met het nummer Stil in Mei. Een Nederlandse klassieker en een nummer dat uitgroeide tot een van de bekendste Nederlandstalige popsongs uit de jaren 90. De band brak namelijk door in 1994 met deze plaat. En sindsdien is Stil in Mei eigenlijk niet meer weg te denken in de Nederlandse popscene. Ja, en we gaan even een flinke sprong maken in de tijd. We gaan 32 jaar later naar een nummer van Bruno Mars. We blijven wel een beetje in hetzelfde gevoel als Van Dikhout, want zij zingen over alles wat je van binnen bezighoudt. En Bruno Mars met het nummer Risk It All heeft het ook over grote emoties. Bruno Mars kennen we natuurlijk van de wereldhits als Just The Way You Are, Uptown Funk, Locked Out Of Heaven, Treasure. Ik kan wel even doorgaan als groot fan. Maar dat ga ik niet doen, want het is ook een artiest die inmiddels al jaren bewijst dat hij moeiteloos tussen pop, soul, funk en R&B kan bewegen. Dus we gaan van Stil in Mei naar Alles op het Spel zetten. Dit is Bruno Mars met Risk It All.

Oh, een fantastisch lekkere plaat. Bruno Mars met het nummer Risk It All. Ja, en de volgende, daar ga ik ruzie mee krijgen met mijn tante. Na mijn eerste uitzending had ik een verjaardag ergens. En toen waren we wat nummers aan het zoeken. En toen kwam ik dit tegen. En mijn tante zei, Tijn, deze alsjeblieft niet. Dus Judith, deze is speciaal voor jou.

Herman van Veen. Met zijn nummer Hilversum 3. Ja, best lekker nummer. Blijft wel denk ik het hele weekend nog bij je hangen. Bij mij wel in ieder geval. Ja, en dan is dit alweer het einde van het eerste uur van Tijn in de Mix. Blijf lekker hangen, want ik ben tot 3 uur live op je radio. Maar je hoort zometeen eerst nog het NOS Journaal.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Dit is nog steeds Tijn in de mix.

Ketiamo van Ricci e Poveri. En de titel betekent: het zal wel zijn omdat ik van je hou. Een heerlijke Italiaanse klassieker. Met precies die vrolijke, verliefde sfeer waar je meteen, ik in ieder geval, blij van wordt. En zeg nou zelf, sommige nummers hoef je niet eens te vertalen. Die voel je gewoon, zelfs als het in een taal is die je niet helemaal verstaat. Welkom bij het tweede uur van Tijn in de Mix. Het is 6 over 2. En we zijn begonnen aan de tweede uur. Tot 3 uur nog 54 minuten lekker genieten van de lekkerste muziekmix langs de EEM. En we gaan van Italiaanse gezelligheid naar een nummer dat je eraan herinnert hoe bijzonder het leven eigenlijk is. Adventure of a Lifetime. Een song vol energie, vrijheid en muziekmix langs de EEM. En we gaan van Italiaanse gezelligheid naar een nummer dat je eraan herinnert hoe bijzonder het leven eigenlijk is. Adventure of a Lifetime. Een song vol energie, vrijheid en levenslust. Ik zou zeggen, zet hem lekker wat harder. Hè?

0: Give us a kiss.
1: Die hoorde je nu bij Tijn in de Mix en een stuk minder bekend nummer, maar ik vind het wel lekker. Het is wel natuurlijk een beetje gekkig met al die geluidjes die tussendoor komen. Maar hij is maar 2 minuten, dus ik dacht ik vind het ook wel eens leuk om dit nummer te draaien van Queen. Want iedereen kent altijd Bohemian Rhapsody, Under Pressure, Don't Stop Me Now. Fantastische hits, echt fantastisch. Groot Queen fan die hier in Baarn zit. Maar ik vind het ook wel eens leuk en dat is het leuke aan Tijn in de Mix. Je hoort ook minder bekende nummers, zoals deze Seaside Rendezvous van Queen. Ja, en we gaan naar een echte klassieker uit de jaren 80. Eentje die nog altijd groot en meeslepend klinkt. Starship met hun nummer Nothing Gonna Stop Us Now. Gaat over samen dromen, obstakels achter je laten en geloven dat niets je tegen kan houden. Een nummer met flinke dosis romantiek en optimisme. Ja, en de man die op 28 oktober in de Ziggo Dome staat komt er ook nog aan. En je hoort Raccoon met Heyo Jip na Starship.

Wonder met Sir Duke. Een ode aan de legendarische jazzcomponist en bandleider Duke Ellington. En het nummer staat op het album Songs in the Keys of Life, een van Stevie Wonder's bekendste en meest geliefde albums uit 1976. En volgens mijn schoonvader het beste album ooit gemaakt. En mooi om te weten dat precies dat album binnenkort centraal staat in de Ziggo Dome. Op woensdag 28 oktober komt Stevie Wonder namelijk naar Amsterdam voor zijn Songs in the Keys of Life 50th Anniversary Tour, waarbij hij het album volledig live gaat uitvoeren. Daarop staan naast Sir Duke namelijk ook de klassiekers Isn't She Lovely en I Wish. Maar we gaan even een hele stevige muzikale bocht maken van de soul en funk van Stevie Wonder naar de bombastische rock van Muse, Tide for Knights of Sidonia. Die hoor je nu bij Tijn in de Mix.

Volumia. Met het nummer Blijf bij mij en de zanger. Ja, ik ga het proberen. Xander de Boussonnier. Ja, ik weet het niet zeker, maar het is goed geprobeerd. Ik denk misschien dat dat wel een van de Nederlandse artiesten is met de moeilijkste naam om uit te spreken. Maar dat even terzijde. We gaan terug naar het jaar 1994 met een van de grootste Nederlandse Eurodance hits. Ja, en een nummer dat je waarschijnlijk na 2 seconden al herkent. Ik heb het over Dreams van de Two Brothers on the Fourth Floor. En een leuk feitje, de videoclip van Dreams speelt zich af in een futuristische droomwereld. Eigenlijk helemaal passend bij de titel, want ja, Dreams, droomwereld. Nou goed, vul zelf maar in. En dus de combinatie van die futuristische sound, die dance, de dansbare beat en de opvallende video maakt het nummer helemaal typisch voor de 90s. Wat hebben we eigenlijk veel goede muziek gehad in de 90s, wij als Nederland zijnde. Nou goed, dat is een keer iets voor een andere keer. Tijd om die droom weer even tot leven te brengen. Dit is Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams.

En Vogue met Don't Go. Een heerlijke R&B klassieker uit de jaren 90. Ja, en we maken even een flinke sprong in tijd en in stijl. Want we gaan van de Amerikaanse soulvolle R&B van En Vogue naar de moderne Franstalige dance. Ik heb het over Stromae met zijn nummer Alors on Danse. En deze verscheen in 2009 en werd een internationale hit. En het bijzondere aan het nummer? De titel. Die betekent namelijk Dus we dansen. Dus Stromae die zingt over zorgen en problemen van het dagelijks leven. En juist daartegenover zet hij... Nou, dat je juist moet gaan dansen. Lekker moet gaan dansen. Dus soms is blijkbaar gewoon de oplossing niet te veel nadenken. Dus we dansen. Alors on danse.

Ja, Soul with a capital S van Tower of Power. Een fantastisch lekkere knaller en de laatste van vandaag. En ik hoor het mensen gewoon denken, waarom kies je dan dit nummer? Nou, ik vind dit nummer gewoon echt zo fantastisch lekker. En ja, het klopt gewoon helemaal. Ik weet niet. Ik weet ook niet hoe ik meer aan dit nummer kom. Volgens mij was het via social media dat ik een cover hiervan zag. Dat iemand saxofoon speelde en toen dacht ik, dit nummer ga ik opzoeken en die ga ik een keer draaien op je lokale radio. Dus dat heb ik gedaan vandaag op zaterdag 19 september bij Tijn in de Mix. Wat super leuk dat je weer geluisterd hebt. Ik zie je graag volgende week weer, of ik zie je niet, maar ik hoop dat je volgende week weer luistert waar je vandaag geluisterd hebt. Misschien ergens anders, want misschien zat je vandaag wel in de auto, was je aan het werk en misschien zit je volgende week wel gewoon lekker op de bank op zaterdagmiddag. Ik heb mijn best gedaan om je zaterdagmiddag weer net wat leuker te maken. Ik hoop dat je het leuk vond. En graag tot volgende week. Ik was Tijn en dit was Tijn in de Mix.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Film Mixtape. Vandaag behandelen we alle films die de aankomende maanden uitkomen. De films die we de afgelopen tijd hebben gezien. En een interessante vraag van de maand.
1: Maar eerst wil ik even iets anders behandelen. Want het zou fout voelen om het niet te behandelen. Want er zijn een paar legendarische acteurs vorige maand overleden. Kunnen we wel zeggen. Sam Neill is overleden. Hij is bekend van de Jurassic World films. En hij speelde ook in de Thor films. Speelde die Odin. Ook Tim Curry, bekend voor mij van zijn rol in Home Alone 2.
2: En voor een picture show.
1: Ja, en dat had ik net al een keer gehoord. Een hele fanbase heeft dat in Amerika. Dus hij is in lokale bioscopen nog steeds elke maand. En Peter Cullen bekend van de stem van Optimus Prime, Eeyore en de Gremlins. Is ook overleden. En natuurlijk ook Dolly Parton.
2: 9 to 5.
1: Maar nu even door met de Gorillaz met de Pink Phantom.

0: Ja, dat was Don Helen. Sorry, mijn Engels is vooral echt 10 keer naar achter gegaan. Volgens mij sinds de laatste keer. Don Helly met The Boys of Summer. Hoi Tim.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Luc, hoe is het?
0: Goed.
1: Goeie zomer gehad.
0: Goeie zomer gehad.
2: Kijk.
0: Ja.
1: Zo hoort graag.
0: Dit is natuurlijk een tijdje geleden dat we hebben opgenomen. Het is 1,5 maand bijna weer geweest.
1: Het ging rap, hè? Maar we hebben wel een goede zomer gehad.
0: Een goede zomer.
1: Maar heb je ook een goede filmzomer gehad?
0: Iets meer verwacht. De meeste kwam uit in juni natuurlijk. Want zoals we vorige keer zeiden, de Odyssey en Spider-Man kwamen uit. En ja, net zoals sommige dingen, durven andere dingen niks uit te brengen. Dus dan zitten ze allemaal in juni. En dat is het. Dus ik heb niet heel veel gezien de afgelopen paar maanden.
1: Wat heb je gezien? Heb je een lijstje?
0: Ik heb een lijstje hier naast mij. Ik heb The End of Oak Street, The Odyssey en Spider-Man Brand New Day gezien. En ik heb de Terminator 2 re-release gezien in de bioscoop.
1: Ja, dat zei je. Ja, dat is wel echt super. Ja, ik ga ook even mijn lijstje doorpakken. Ik heb inderdaad The Odyssey gezien. Mm-hmm. Spider-Man Brand New Day 2 keer.
0: Ik heb hem ook 2 keer gezien.
1: Ik vond de eerste keer geen reet aan.
0: Oh, serieus?
1: Dus, en jij was heel enthousiast. Dus ik heb gedacht, ik ga nog een keer kijken voordat we deze film gaan bespreken vandaag. The End of Oak Street heb ik ook gezien. The Goal, Resistance.
0: De goal.
1: Heb ik gezien. The Goal, over The Goal.
0: Was die goed?
1: Ja. Ja. Heel erg benieuwd naar deel 2, die komt eind september. Oh. Ik heb Les Parapluies de Gerbourg gezien in het filmhuis in Bussum, volgens mij. Nee, dat was Bussum dit. En de Les Demoiselles de Rochefort, ook van Jacques Demy. Het is retrospectief van Jacques Demy, is nu uit in de filmhuizen. En dat vind ik fantastisch. Dus daar heb ik met plezier van naar gekeken. Ja.
0: Ah, ja. Ja.
1: Franse films, jaren 60.
0: Ja.
1: Catherine Deneuve, toen ze nog jong was.
0: Ja.
1: En rank en slank en jong. Maar dat zijn het mooiste van die paraplu de Gerbourg, dat is dus alles wordt gezongen.
0: Oh ja.
1: Alles. Het is niet eens musical, dus niet dat het echt maar alles wordt gewoon gezongen. Dus ik ga naar de bakker, ik ga naar de bakker.
0: Oh alles. Ja.
1: En dat is ontzettend interessant, maar ook wel heel goed. En het raakt, en vooral de cinematografie, de kleurgebruik. Gerbourg is prachtig in beeld gebracht. Compleet en alles op locatie. Dus nee, erg van genoten. Ja. En Les Demoiselles de Rochefort is echt een musical. Anders. Maar ik mocht enorm plassen toen ik die film aan het kijken was.
0: Oh ja.
1: En dat hielp niet mee.
0: Dat helpt niet mee.
1: En ik dacht dat een pauze in zat, die zat er niet in.
0: Oh ja. Tegenwoordig zijn er pauzes bij de paté. Ik kreeg een halve hartaanval toen ik Terminator 2 aan het kijken was en ineens pauze zag.
1: Ja, ik ging dus naar Spider-Man. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. In Screen X. Maar ik dacht dus ook toen, want toen ik hem gewoon normaal zag, zat er een pauze in.
0: Ja.
1: En ik dacht nu overal halverwege weer van, nou, ik heb eigenlijk echt wel dorst, maar ik wacht wel even tot de pauze is.
0: Oh ja,
1: nou, die kwam dus
0: die kan niet.
1: Maar goed, ik heb dus wat dat betreft een goede filmzomer gehad. Maar ik ben ook weer benieuwd naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.
0: De nieuwe helft van het jaar komen echt veel films
1: uit. Ja, nieuwe maanden bedoel ik. Ja, nieuw jaar.
0: Ja,
1: het najaar.
0: Het najaar, ja. Daar gaan we het zo nog over hebben. Daar heb ik een heel lijstje voor alle films waar ik het meest naar uitkijk. Dus maar ik vond, ik heb dus op nummer 3, ik heb zo'n heel lijstje weer gemaakt met huren en kopen en zo. Maar ik heb The End of Oak Street gezien. En ik vond die leuker dan de afgelopen paar Jurassic World films persoonlijk.
1: Ja, ik vond het ook een verrassend originele film inderdaad. Ja. Ik vind het... er zijn een paar dingen aan die film die ik interessant vind. Ik vind het sowieso leuk dat die dinosaurussen veren hebben en zo. Dat ze gewoon denken van laten we gewoon eens doen hoe het... Wij nu denken dat het echt is in plaats van wat Jurassic Park denkt dat het is.
0: Jurassic World, Jurassic Park, ja.
1: Precies, hè? Dat ze met veren rondlopen, weet ik het allemaal. Omdat de wetenschap daar nu...
0: achterkomt.
1: Ja, dat denkt dat het zo is.
0: Ja.
1: De personages zijn oerdom.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik vond ook wel... of zo, het is wel hoe een normale familie zou reageren waarschijnlijk in die situatie. Dat is het een beetje.
1: Ja, als mijn hond wegrent... En zitten er ook dinosaurus naast en ga ik dan achteraan rennen of niet?
0: Nee.
1: Dat vind ik twijfelachtig. Het einde weet ik ook niet zo goed wat ik daarvan moet vinden.
0: Ja.
1: Maar Screen X ook. Nee, die heb ik in 4DX gezien trouwens.
0: 4DX,
1: ik heb nog nooit een 4DX film gezien.
0: Ik heb die van een andere film. Oh, die heb ik niet eens op het lijstje gezet. Oh, wat slecht van mij. Ja, daar moeten we straks nog over hebben.
1: Ja, nee, ja, dit was 4DX. Ik had het nooit gezien. En ik kom bij die man bij de bioscoop. En dit was in Utrecht, geloof ik.
0: Ja.
1: Hij zei, u mag geen dranken mee naar binnen nemen. Ik zei, nou, het is toch niet zo heftig wat we gaan ervaren. Hij zegt, nou, in elk geval geen warme dranken dan. maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet zo heel veel mee met het 4DX.
0: Nee, ik heb in het pretpark ook meegemaakt.
1: Ja, dan is het wel leuk.
0: Ja, maar dan de hele film lang?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, en dan, die stoel beweegt een beetje op en neer. Er zit af en toe een windvlaag ineens in je gezicht. En je schijnt ook geurt. Maar mijn neus is dan niet goed genoeg, dus dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Nee, 4DX, van mij hoeft het niet.
0: Ik heb een ScreenX gezien.
1: Ja, ik heb... Ja, en?
0: Nou ja, dat is... zit niet heel veel toegevoegd, maar het is wel mooi om even langer. Er was één scène, dat was of zo, dat er een dino zo zat te stalken op zo'n kip of zo, of een hond. En dan zag je dino rechts van je scherm. Dan dacht je, oh, hoi dino, kom je de kip opeten?
1: Heb jij Spider-Man ook in ScreenX gezien?
0: Ik heb ook in ScreenX.
1: Oh, dan gaan we daar zo meteen wel over hebben, over de Spider-Man ScreenX en ScreenX in de algemeenheid.
0: Ja, en ik heb natuurlijk ook de Odyssey gezien, zoals iedereen had verwacht. Ik heb hem 2 keer gezien, 1 keer normaal en 1 keer in IMAX.
1: In 70 mm IMAX of gewoon IMAX?
0: Ik ben niet rijk genoeg naar België in mijn eentje te reizen.
1: Nee, dat dacht ik.
0: Nee.
1: Ik heb hem 1 keer gezien, gewoon in de normaal.
0: Normaal, oh ja.
1: Ja.
0: Ik vond dat de eerste 30 minuten moest even op gang komen.
1: Zo.
0: Maar toen die op gang was, nou eenmaal, toen ging het wel lekker, vond ik.
1: Ja, ik vind het... Wat ik interessant vind aan de hele discussie over deze film is dat ze aan de ene kant het content hebben over de Odysseus en het originele verhaal van Homerus. Of Homerus überhaupt bestaan is ook een discussie op zich. Want heeft die man ooit gelopen bestaan? Of is het gewoon de algemene term voor de Bart die het verhaal komt vertellen?
0: Ja.
1: Daar zijn ook veel discussies over. Maar moet het verhaal het verhaal volgen? Moet de film dat volgen? Of mogen wij inderdaad na 3000 jaar ongeveer... gewoon een herinterpretatie geven. Dit is gewoon de visie van Christopher Nolan op dat kunstwerk wat de Odysseus is.
0: Ja.
1: En als hij ervoor kiest om Odysseus een andere karaktereigenschappen te geven of een andere interpretatie te geven, dan moeten we dat toch gewoon. Dan is het toch prima.
0: Ja, nee, ik ken alleen het verhaal van Troy.
1: Ja.
0: Dus ik ben niet verkend met
1: Odysseus. Jij kent Troy, ken je die keer als de film?
0: Nee, die ken ik gewoon als verhaal zelf.
1: Oh, oké.
0: Maar ik heb de Odyssey, de Odysseus. Ik ken hem niet als karakter, maar ik vond dat het prima werd gedaan in de film zelf. Maar dat is iemand die nog nooit het boek heeft gelezen.
1: Nou, maar ik denk dat ook dat het interessant is. Maar ik heb het boek. Ja, ik heb het wel eens gelezen, maar het is 140 jaar geleden toen het net uitkwam, denk ik. toen het nog gewoon verteld werd op de Griekse velden.
0: Ja.
1: Toen heb ik het voor het eerst gehoord ongeveer. Dus dat is ook lang geleden. Maar ik vind het ook volgens mij helemaal niet zo'n interessante discussie. Want het is nu een enorme discussie gaande over de Engelse vertaalster die het boek vertaald heeft. En waar dan Christopher Nolan op gebaseerd heeft. En die is nou een soort hetze gestart om Christopher Nolan, geloof ik, te scalperen of zoiets. Want het boek is helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Ja, boeien. Dat het boek verkeerd geïnterpreteerd is. Dit is namelijk gewoon zijn visie op dat boek. En het boek is er ook nog, hè?
0: Ja.
1: Dus je kan gewoon, als je denkt, ik vind het boek beter.
0: Nee.
1: Prima. Ga je toch lekker het boek lezen?
0: Ja, precies.
1: Dus ik vind dat een interessante discussie. Dus ik denk dat als je het wil analyseren... en er zijn podcasten van 6 uur alleen over deze film verschenen...
0: Ja.
1: Moet je het volgens mij echt scheiden van... je hebt de Homerus het boek en je hebt... of de Odyssee het boek en de Odyssee de film. En filmisch is het... ja, natuurlijk razend knap wat hij gedaan heeft. Dat hij die 70 mm IMAX-camera's... die niet bedoeld zijn om buiten neer te zetten... überhaupt meeneemt naar... onmogelijke locatie in IJsland.
0: Ja,
1: om daar filmopnames te maken. Dus dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat hij dat doet.
0: Nou ja, heb je al gehoord wat ze allemaal in het echt hebben gedaan? Voor die film.
1: Hoe bedoel je?
0: Ze hebben zoveel. Die reus is gewoon een pop.
1: Ja, maar dat is wel fantastisch.
0: Ja.
1: Ik vind het fantastisch dat die Christopher Nolan dus gewoon... alles wat in camera kan doen, gewoon in camera.
0: En die draaikok is gewoon jetskis die rondrijden.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Fantastisch.
1: Weg met die hele CGI. Ja. Ja. Alleen, je merkt wel dat ene monster dat na die rond...
0: Dat was wel CGI.
1: Dat is ook niet helemaal gelukt. Nog 250 miljoen. Het was op een gegeven moment.
0: Ja, was op.
1: Maar dat vind ik razend knap. Dus die film is filmisch. Technisch is het helemaal prima.
0: En nu naar Spider-Man. Spider-Man. Maar ik hoorde net dat jij iets minder vond. En heb je het tweede keer...
1: Veel te lang.
0: Veel te lang.
1: Ik heb het dus in ScreenX gezien.
0: Ja, ik 2 keer in ScreenX. Hetzelfde weekend dat ik hem heb gezien, heb ik hem nog een keer gezien.
1: Ik heb ScreenX, heb ik ook... ik heb He-Man toen ook ScreenX gezien.
0: Ja.
1: Dat vond ik volstrekt overbodig.
0: Ja.
1: Nou begreep ik dat ScreenX, dat Spider-Man, de regisseur, heeft ScreenX ook gebruikt in zijn... visie, hè?
0: Ze hebben ScreenX in de visie gebruikt, maar zeiden eigenlijk IMAX is de visie, maar toen kwam de Odyssey uit en zeiden ze, nou, die Spider-Man leuk van jullie, maar we zetten de Odyssey lekker in IMAX.
1: Ja, precies, want ik geloof dat hij heeft alles gereserveerd tot 2034, hè?
0: Het draait nog steeds in Utrecht in IMAX.
1: Ik vind Tom Holland vind ik interessant. Hij wordt steeds gelaagd in zijn personage.
0: Ja.
1: Vind ik leuk om te zien. Vind ik goed om te zien. De opening vind ik best wel stoer gedaan. Is op 440 frame rate geschoten, geloof ik. Dat het super strak is allemaal. Maar 2,5 uur is echt veel te lang.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat ik weet wie is de Punisher. Ik ken die gozer helemaal niet.
0: Ja, nou ja. Hij is ook veel anders dan die eerste TV-serie trouwens. Dat is wel een dingetje.
1: Waar komt Jean Grey? Ik weet niks van de X-Men.
0: Ik had gelijk. Dat wou ik nog zeggen. Dat heb ik in het script gezet. Spoilers. Ik had gelijk. Sorry als ik het heb gespoilerd voor mensen.
1: Maar ik ken haar niet. Dus ik moet eerst 60 uur TV-series en films terug zitten kijken om deze film te snappen. Dat vind ik irritant. Wat doet Hulk in deze film?
0: Ik heb mensen horen zeggen dat ze gewoon in die montage van het begin hadden ze gewoon de Lizard moeten doen. En dat het de Lizard moeten zijn in plaats van de Hulk.
1: Ja, want de Hulk heeft hier niks te zoeken.
0: Heeft niks te
1: daarbij
0: zoeken.
1: Klopt het ook volgens mij, begreep ik. Maar ik heb dus niet alle 60 uur films gezien. Maar qua continuïteit schijnt ook niet meer te kloppen dat Hulk daar ineens zit. Want die had vrede met zijn Hulk zijn.
0: Ja, die had vrede met zijn Hulk zijn.
1: En nu heeft ineens die band nodig om zijn Hulk te onderdrukken. En wat ik dus ook, maar dat moet jij maar even zeggen wat jij ervan vindt. Alle recensies zeggen eigenlijk van het is zo emotioneel en het is zo gelaagd en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Ben jij emotioneel geraakt in deze film?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik zie waar de emotionele ding vandaan komt, maar ik heb niet, ik was niet zo emotioneel zoals ik was bij de Odyssey. Dus.
1: Ja, ik huil als een kat oversteekt, hè?
0: Ja.
1: Maar ik had bij deze film dus helemaal niks.
0: Ja.
1: Op het einde een beetje dat je inderdaad, als die handshake, het handschudden, dan denk ik, oh, dat vind ik wel stoer. En als iedereen bij dat ziekenhuis dat te klappen, denk ik, oké, dit voel ik wel een beetje. Mm-hmm. Maar dat we zeggen, dit is 2,5 uur van emotionele rollercoaster. Nou, toch.
0: Ja, nou, ik vind het wel leuk dat ze Zendaya en Ned, ik weet zijn naam even niet, die speelt. Ik vind het leuk dat ze hem in hebben gehouden, maar van mij hoeft het niet per se gedaan hebben. Ik zeg het is leuk, maar ik bedoel, hij zit zo te pushen van, ja, hij wil eigenlijk nog wel bij ze horen, maar soort van niet, omdat hij ze niet weer in gevaar wil brengen. Maar dan is het uiteindelijk, brengt ze toch wel een gevaar, omdat ze die dan... Ja, maar ik vond de film wel vermakelijk. Dat is wel vastgezet.
1: Zeker vermakelijk, maar je hebt wel meer koffie nodig.
0: Meer koffie?
1: Om wakker te blijven.
0: Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Oké, dus nu heb ik... We gaan Lovely Night spelen van La La Land. Dus tot strakjes.

0: Nou mensen, dat is lekker genieten. Altijd hier in de studio. We hebben ook lekker genoten van Lovely Night van La La Land. Hij is niet teruggekomen natuurlijk in Nederland helaas. Want
1: hij is al 10 jaar oud hè, die film.
0: Ja, voor 10 jaar. Maar hij is niet in Nederland gekomen. Dat is wel jammer. Maar...
1: Ja, voor de re-release bedoel je?
0: Ja, de re-release. Niet Nederland.
1: Heb jij hem ooit... je bent natuurlijk... Toen was je 3 toen hij uitkwam.
0: Nee, ik was 7.
1: Oh. Heb je wel gezien in de bioscoop toen?
0: Nee, ik heb niet in de bioscoop gezien.
1: Ja, ik heb hem toen wel in de bioscoop. Ik heb hem 1 keer in mijn leven gezien. In de bioscoop toen. En ik heb hem heel vaak terug willen kijken. Maar ook heel vaak gedacht van... Nee, dat, laat ik dat gewoon niet doen. Want deze film is in mijn herinnering goed.
0: Goed.
1: De muziek is perfect. Emma Stone met de audition scène is... dat. Als ik dan denk, ga ik al janken. Maar goed, ik zei net, ik jank al als een kat oversteek. Dus wat dat betreft is dat ook niet echt een goed uitgangspunt.
0: Ja.
1: Maar die film die klopt gewoon. Maar de muziek klopt gewoon. Ik heb de muziek wel heel vaak aanstaan nog. Het is die hele openingsscène met...
0: Nou, Leofson.
1: Ja, en met, met bij die auto's allemaal. En het is een hele fijne film. Ja.
0: Zeker.
1: Damien Chazelle, ja. Dat was hem.
0: Ik heb hier een heel lijstje, maar ik ben dus een film vergeten erop te zetten.
1: Wat dan?
0: Ik ben Coyote vs. Acme er vergeten op te zetten.
1: Och jee, die ben ik ook vergeten erop te zetten, ja.
0: Die komt pas in Nederland in oktober uit.
1: Oh echt?
0: Wij moeten nog echt 2 maanden wachten. Maar toen we net op 4DX hadden, dacht ik... Ja, die film moet ik in 4DX hebben gezien. Gewoon puur om mijn rug te breken.
1: Die heb ik ook niet opgeschreven, nee, maar die moet ik zeker ook gaan zien.
0: Die film gaat dus over Wally Coyote, die dus de Acme Corporation, dus alle dingen die... zeg maar alle snufjes die hij gebruikt om de Wild, de Roadrunner te vangen, gaat hij dus eigenlijk aanklagen dat die spullen niet werken.
1: Mm.
0: En daardoor volgt een film met vol chaos. Zo.
1: Maar het interessante is dat die film nooit uit zou mogen komen.
0: Die film mocht niet uitkomen, nee.
1: Die was geshelfd tijdens die overgang van de Warner Brothers de andere eigenaar.
0: Met
1: ja, precies. Waaronder ook de
0: Batgirl.
1: Batgirl is daardoor gesneuveld. Dat. En nog een ander film is daardoor gesneuveld. Dit was ook en die gesneuveld was. En dat een tax, een belastingkorting verdediger was dan de film uitbrengen.
0: Ja, en nu hebben ze al meer geld teruggemaakt dan ze verdiend.
1: En hij schijnt ook volgens de eerste recensies echt heel goed te zijn. Een van de beste live-action...
0: animatie-live-action.
1: Ja. Sinds Roger Rabbit.
0: Roger Rabbit. Ja, ik had het gehoord. Roger Rabbit heb ik nog niet gezien. Helaas.
1: Heb je nooit gezien?
0: Heb ik nog niet gezien.
1: Oh, dat is ook een klassieketje, man.
0: Moet ik die ook zien?
1: Die moet je zeker zien. Ja, het is natuurlijk eind jaren 80. Dus misschien dat hij voor jou wat gedateerd is.
0: Oh,
1: maar
0: dat maakt mij niet heel veel uit.
1: Christopher Lloyd uit Back to the Future zit erin. Bob Hoskins speelt de hoofdrol daarin.
0: Ja.
1: En alles wat interessant aan die film is dat Universal of Warner Brothers en Disney samenwerkten.
0: Ja.
1: Dat gaat nooit meer gebeuren natuurlijk. Daffy Duck en Donald Duck die samen piano spelen. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. In die tijd kon dat nog. En briljant. Maar de rechten van Roger Rabbit zijn nu terug bij de schrijver.
0: Ah ja?
1: Ja. Ze waren altijd bij Disney, lagen ze nog steeds. Ze heeft ook een paar korte tekenfilms van Roger Rabbit gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En ze zeggen, ze zeiden steeds, nee, we gaan nog iets mee doen, maar het is uiteindelijk nooit gebeurd. En nu zijn de rechten terug bij de originele schrijver van het verhaal. En die zegt dat hij er wat mee wil doen, maar ja.
0: Ja, wie weet.
1: Wie weet, inderdaad.
0: Maar ik kijk zeer zeker uit naar deze film. Ik heb hem dus niet op mijn lijst gezet, want ik kreeg net ineens een flashback toen we aan het praten waren. Maar ik had erover nagedacht om op te zetten. En toen had ik het niet gedaan en toen was ik het vergeten. En dat gebeurt.
1: Dat gebeurt. Dat soort dingen gebeuren.
0: Ik heb hier...
1: Maar er staat genoeg wel op je lijstje.
0: Er staat genoeg wel op mijn lijstje. Ja, ik heb een honorable mention. Want deze film is zo erg de grond in gezakt sinds de eerste trailer dat ik het erover moest hebben.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk heb je de trailer al voor gezien in de bioscoop. Digger met Tom Cruise.
1: Ik heb er helemaal geen zin in.
0: Ik heb er ook geen zin meer in.
1: Nee.
0: Die eerste trailer zat ik echt hier, want ze gebruikte een liedje van de Gorillaz.
1: Ja.
0: De teaser trailer zag heel cinematic uit.
1: Ja.
0: En ik was benieuwd wat kon komen van deze film. En sinds die eerste trailer uit is, ik heb hem zo vaak al in de bioscoop gezien. Sinds toen ik die eerste keer die trailer zag, dacht ik al... Ja, nee, het is niet de film die ik dacht dat het zou worden.
1: Nee, ik ben niet de allergrootste fan van Tom Cruise, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik vind dat hij weinig sympathie uitstraalt.
0: Ja.
1: Als mens gewoon, los van als acteur. Goed, dat is natuurlijk een mening en je mag niet oordelen over een leven dat je niet zelf leidt.
0: Ja.
1: Is mij altijd gezegd. Dus laat ik dat ook vooral niet doen. Maar ik heb gewoon geen zin in Digger.
0: Nee.
1: Nee. Is het compleet fictie of is het non-fictie? Weet jij dat?
0: Het is volgens mij wel fictie.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan is dat helemaal niet interessant.
0: Het gaat over een oliebedrijf volgens mij die een grote fout maakt, waardoor het einde van de wereld erop kan komen. En dan moet Tom Cruise Digger dan fixen. Ja.
1: Ja, en dan is het weer, dan is het natuurlijk weer dik. Hij is helemaal gemake-up getransformeerd in dit en dat. Ja. Nou jongens, als dat je unique selling point is, wat lekker zitten dan.
0: Een vriend van mij, waarmee ik naar Antwerpen ook zoiets ging, die omschrijft deze film als oude mensen die domme keuzes maken.
1: Ja, nou daar komt het volgens mij op neer. Ja. Dat is volgens mij wel precies wat het is. Maar John Goodman vind ik wel altijd heel goed. Dus misschien dat ik ooit een keer, als ik echt helemaal niks te doen heb, alleen de scène met John Goodman gaan kijken.
0: Ja.
1: Maar dat gaat dus nooit gebeuren.
0: Dat gaat dus niet gebeuren. Nee. ik heb hier ook nog Primetime op mijn lijstje staan. Met Robert Pattinson. Dit is een waar gebeurd verhaal. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Van Chris Hansen. Ik weet niet of deze mensen in Nederland hem kennen. Hij heeft een tv-programma met How to Catch a Predator. Mm-hmm. Dus hij gaat live op tv. Gaat er dus mensen die jongere mensen dus chatten met seksuele aan dingen. Gaat hij dus zeg maar op live tv exposen.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik heb een paar afleveringen gezien. Het is interessante personages, Chris Hansen. Maar dit is zeg maar wanneer het programma net begint. En dan gaat het erover of dit wel goed is om het op tv te doen. Want het ruïneert natuurlijk mensen hun levens. Als zo'n aflevering viral gaat natuurlijk, dan sta je altijd bekend onder de persoon die vies berichtjes heeft gestuurd naar iemand.
1: Ja, precies. Volgens nu een bunschoot hebben met onze oud-wethouder. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, maar goed. Dus Primetime, ik kijk ernaar uit. Robert Pattinson, die heeft zijn hele stem. Heeft hij echt helemaal getransformeerd bijna. Hij heeft echt 4 films dit jaar gedaan. Dus wel respect voor de man. Hij wil alles doen behalve Twilight, volgens mij, tegenwoordig. dus ja, ik ben benieuwd naar deze film. Deze komt uit 25 september. Dus dat is binnenkort.
1: Die pakken we mee voor de volgende.
0: Die pakken we mee voor... Nou ja, jawel.
1: Ja, we hebben net agendas naast elkaar gelegd. We gaan regelmatig terugkomen, mensen. Ja, is het idee.
0: Is het idee. Het nummer 6 staat de nieuwe Jumanji film. Jumanji Open World.
1: Komt een nieuwe Jumanji film?
0: Een nieuwe Jumanji film met Jack Black, The Rock, Kevin Hart. Dus de derde in de trilogie van de nieuwe Jumanji films. Ja, ik vind de film ziet er wel grappig uit. Want alle spullen die dus eerst in de gamewereld zaten, die komen nu naar de echte wereld toe.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja.
1: Ik ben nog niet overtuigd. Maar
0: ik ben nog niet overtuigd. Ja, je moet een beetje de trailer kijken.
1: Oké. Okay.
0: En dan op nummer 5 heb ik... Oh ja, deze komt 25 december uit. Dus lekker eerste kerstdag met de hele familie de bioscoop in voor Jumanji.
1: Oh, de Jumanji komt met kerst?
0: Ja, 25 december, eerste kerstdag.
1: Oké. Okay.
0: Daarna heb ik op nummer 5 Meet the Parents Fokker-in-law. Dus Robert De Niro en Ben Stiller keren terug als hun iconische karakters. De zoon van Henry, dus karakter van Ben Stiller, besluit om te trouwen met het Ariana Grande. Ik weet niet, haar karakter is nou niet opgezocht. Ariana Grande is Ariana Grande.
1: Ik ken Ariana Grande, jazeker.
0: Ja, het karakter van Ben Stiller, Henry, die vertrouwt het niet. Dus die gaat op onderzoek uit. Dus het ziet eruit als een grappige film. Dus ja. Even. Het komt uit 26 november. Dus als je Meet the Parents leuk vond, dan is er een nieuwe voor jullie op de markt.
1: Oké. Okay. Ja, Meet the Parents. Ik vond dat wel leuk hoor. Maar leuk. In mijn gevoel is dat 130 jaar geleden dat die films uitkwamen met Dustin Hoffman en Robert De Niro. Ja. Wanneer is de eerste Meet the Parents?
0: In 1993, volgens mij uit mijn hoofd zo snel.
1: Ja, wat is dat toch allemaal dat ze allemaal teruggrijpen naar dat soort dingen, joh.
0: Ja.
1: De originele Meet the Parents is in de... Nou, 2000 is
0: het. Oh, oké. Okay. Dus het is toch niet...
1: Oh, nee, is Meet the Fockers. Dat is het vervolg alweer erop. De originele Meet the Parents is van... Oh, wel 2000. Ja, het gaat wel 2000. Nou, 26 jaar geleden. En nu komen we met deel 5.
0: Deel 4.
1: Oh, deel 4. Deel 4. Oh ja, Torster was deel 5. Ja. Een overbodig film.
2: Hallo beste kijkers, dit is Editing Luc. Ik edit het programma, of Fik, hoe je het ook wil noemen. Ik zorg dat het programma goed eruit ziet. Maar ik zie helaas dat wij te veel hebben opgenomen. En ik vind eigenlijk dat de recensies waren dus al te lang. En het tweede deel was ook eigenlijk al te lang. En ik wil het hele tweede deel er eigenlijk wel in hebben. Dus de vraag van de maand is alleen op YouTube te vinden. En mijn naam op YouTube is STEVN. LUKEV, Steven Luc V. Daar kan je dus de rest van deze verbinding vinden. Ik moet het even opvullen met een nummer. Dus ik heb zo'n vriend als ik van Alin gekozen. Want ik dacht, ja prima, dan zetten we dat erin. Dus daar luister je nu naar. Over een paar seconden. Maar je weet wat ik bedoel.

0: Dus ik vind Ben Stiller gewoon een leuk karakter, dus ik kijk er wel een beetje naar uit. Dus 26 november in de bioscoop, voor de mensen die hem graag willen zien. Daarna hebben we een nieuwe Hunger Games, Sunshine of the Reaping.
1: Oké. Okay.
0: Dit is de 50ste Hunger Games. Deze volgen we Haymitch, de mentor uit de Hunger Games films. Hoe hij zijn ding heeft gewonnen. Want we weten, als die als mentor nog op overleefd blijft in de volgende Hunger Games films, dan is die nu hier. Dus het ziet er wel interessant uit. Ik vond, ze hebben nu al, spreken nu allemaal Hunger Games films uit met karakters die te laten zien hoe ze zijn gevormd of zoiets.
2: Allemaal die prequels.
0: Volgens mij was er eentje met regisseur, Jon Snow. Die toen de zogenaamde slechterik.
2: Ja.
0: Het is wel interessant om te zien hoe hij eerst met goede intenties gaat en dan maar helemaal slecht wordt. En deze, ik ben benieuwd hoe deze uitpakt. Nou, ik zat wel weten wie wint natuurlijk, maar goed.
2: Ja, ik heb daar ook weer, volgens mij die eerste trilogie met Jennifer
0: Lawrence
2: heb ik wel helemaal gevolgd. Dan zat ook nog ik ben zo slecht in namen. Die man die veel te jong overleden ook is. Philip Seymour Hoffman. Briljante acteur zat er ook nog in. Dat heb ik allemaal wel gevolgd, die drie. Maar daar heb ik nooit meer gevolgd. Ben ik afgehaakt.
0: Ja, ik snap het wel. Maar ik heb het trailer ook een paar keer in de bioscoop gezien. Een vriend die nog nooit Dungers heeft gezien, die zei van... Ja, hier wil ik wel naartoe, Luc. Oké, prima.
2: Dan gaan we toch.
0: Op nummer 3 staat een nieuwe animatiefilm. Forgotten Island van DreamWorks. Deze is door dezelfde regisseurs als De Glaarste Kat en Laatste Wens. Of in het Engels Puss in Boots, The Last Wish. Ik vond die film echt verschrikkelijk goed. Dus ik heb hoge verwachtingen voor deze film. Ik vond hem verschrikkelijk goed. Nee, niet dat ik hem slecht vond, maar ik vond hem heel mega goed, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
0: Het is een mooie film. Forgotten Island is een hele mooie animatie. Ik denk waarschijnlijk als je naar Toy Story bent geweest, heb je de trailer voor gezien. Dus deze film volgt twee beste vriendinnen die elkaar al jarenlang kennen. En dan zijn ze ineens op Forgotten Island. En het is een... Ik heb hier nog een fun fact voor straks. Maar hoe langer ze op dit eiland blijven... Dit eiland lijkt eerst een paradijs. Maar hoe langer ze op dit eiland blijven... Langzaam vergeten ze al hun herinneringen.
2: Oké. Dus, komt daar ook nog een Disney-film, animatiefilm dit jaar uit?
0: Die staat niet op mijn lijstje. Heb je de trailer daarvoor gezien?
2: Ja, ik weet... Ja.
0: Hexed is de heet die.
2: Hoe?
0: Hexed.
2: Oh, Hexed. Nee, ja. Ik zat hem te zoeken. Ik weet niet meer of die... gaan we door.
0: Ja.
2: Deze
0: film lijkt me al eventjes goed. Fun fact, ik was iets nerveus toen we de eerste keer dit programma opnamen. Dus deze stond eigenlijk op mijn lijstje, maar die heb ik nu geskipt. Omdat ik dacht, ik ga dit programma nooit meer maken. Ik dacht, ik gooi deze er gewoon op. Dus kijk nou uit naar deze film. Deze komt 1 oktober in de bioscoop. Maar ik zie net, toen ik even op mijn telefoon zat, dat er al kaartjes zijn voor 25 september, die ik straks ga boeken.
2: Oh, kijk, is
0: dus,
2: helemaal goed.
0: Ik wil deze film graag zien. Ik heb hier op nummer 2 een film staat die eigenlijk niet in bioscoop komt. Maar je moet deze hebben gezien. En je ga maar naar je lokale bioscoop, kleine bioscoop toe en vraag of ze deze kunnen draaien. Reagan, legendarisch regisseur van The Incredibles, Ratatouille en Iron Giant, komt met een passieproject waar al 30 jaar aan werkt.
2: Reagan.
0: Ik heb een plaatje voor je. Ik heb het opgezocht.
2: Oh. Reagan. We zien een soort James Bond-achtig figuur in een lange bontjas. Met een pistool in zijn hand. En dat ziet er wel heel stoer uit.
0: Ja.
2: Het is op Netflix, maar het komt ook in de bioscoop.
0: Het komt ook in de bioscoop, ja. Nee, niet in de bioscoop. Komt niet in de bioscoop. Maar ik wou hier wel heel graag aandacht aan besteden. Want ik wist niet eens dat deze film uitkwam tot een paar weken geleden. Maar dus legendarische regisseur van Brad Bird. Die dus Ratatouille heeft gedaan.
2: Ja.
0: En zo. Deze film speelt in een futuristische wereld in 1983. Het gaat over de laatste privédetective op de aarde. Het plot is nog niet erg bekend. Er is geen trailer vanuit... We hebben al in eerste blikjes, zoals ik niet let zien. En waarschijnlijk voor de luisteraars.
2: Nou, de teaser vind ik interessant uitzien. De teaser poster.
0: Ja, precies. Dus,
2: en daar is hij ook voor bedoeld. Want die moet aandacht trekken. Hij moet aandacht teasen en dat doet hij.
0: Hij is binnenkort in Londen Festival te zien. Dus dan horen we wel of de film zo goed is als ik hoop dat hij is.
2: Want, zo is het.
0: Maar deze komt uit 18 december. Dus
2: op Netflix.
0: Netflix. Dus of ga naar je lokale bioscoop toe. Je lokale filmhuis. En ga vragen of ze misschien een keer voor je kunnen spelen. Voor wat geld.
2: Dat is best te doen, hè?
0: Het beste doen, ja.
2: Omdat een keer het heeft wel met de rechten te maken. Ja. Maar als je het gewoon privé doet, dan schijnt het allemaal nog wel betaalbaar. Nou, betaalbaar niet voor jou en mij. Maar dat misschien wel voor jou trouwens. maar als je gewoon bij lokale omroep werkt, dan kan je het al vergeten.
0: Ja.
2: Maar het is wel leuk.
0: Ja, Dus ik kijk hier naar uit. Ik kijk hier echt naar uit. Ik hoor mensen die... ik hoor iedereen hier altijd goed over gaan. En ik vind eerst Incredibles film is natuurlijk wel echt een hele goede film. Dus...
2: Ja, de eerste wel inderdaad.
0: De eerste wel. En Ratatouille is ook gewoon een goede film.
2: Dat is echt, die heb ik toevallig de laatste keer teruggekeken. Het is echt een hele originele film.
0: Ja.
2: Ja, dat is goed gedaan.
0: Dat is goed gedaan, ja. En dan hebben we natuurlijk op nummer 1 Avengers Doomsday. Geliefde helden uit 3 verschillende universums. De X-Men, Fantastic Four en de Avengers. Bevinden zich op een dodelijke ramkoers. Hun planeet botst bijna tegen elkaar aan. En worden geconfronteerd met een bedreiging die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt. Tuurlijk ben ik natuurlijk kijk weer naar deze film. Want het zijn superhelden. En dat zoals jullie misschien al gedacht. Vind ik superhelden leuk.
2: Ja. Dus, of Supergirl.
0: Ja, Supergirl. Ja, ik heb mijn rating op Letterboxd veranderd. Omdat ik nog steeds zo boos ben op die film. hij ging van 3,5 ster ging naar 2 sterren.
2: Jeetje. En Clayface, staat niet op je lijstje dus?
0: Ik heb niet mijn lijst staan, want ik vind hem nog te vaag. En ik denk niet dat het hele publiek hem leuk gaat vinden, zeg maar.
2: Ik heb er helemaal geen zin in.
0: Je hebt er geen zin in? Nee. Ik ga hem kijken en dan laat ik wel weten, ja, jullie allemaal, of die leuk is.
2: Doe dat maar.
0: Doe dat. Maar ja, dus alle oude X-Men acteurs komen terug, ook voor deze film. James Marsden.
2: Dat is echt met Famke Janssen en, Patrick Stewart.
0: Patrick Stewart.
2: Ian McKellen.
0: Ian McKellen, ja.
2: Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman weten we nog niet zeker. Maar omdat hij natuurlijk Wolverine in Deadpool Wolverine heeft gespeeld. Maar ze willen nu dat die Wolverine eigenlijk de enige versie van Wolverine is, volgens mij.
2: Wat verwarrend allemaal.
0: Ik
2: kan helemaal niet meer volgen.
0: Ja, maar Ryan Reynolds is wel op een soort ze hadden laatst natuurlijk D23.
2: Ja.
0: En San Diego Comic Con. En Ryan Reynolds die probeert dit in Avengers Doomsday een extra rolletje te krijgen. Dus daar kan je online dingen van vinden.
2: Dus. Nog even, en Stitch komt gewoon in Marvel, in de dingen
0: in
2: voorbij.
0: In de MCU, ja. Dus ik kijk erg uit naar deze film.
2: Maar jij zei net tegen mij dat er nog een film is waar je eind september naartoe gaat. Waar je naar uitkeek.
0: Ik ga naar Singing in the Rain.
2: Ja, heel goed.
0: En daar gaan we een re-recensie van doen.
2: Zeker
0: volgende keer. En ik kijk erg uit. Tim heeft deze film ontzettend opgehyped de vorige keer dat we het erover hebben gehad. Toen ik een remake of Raak niet aan wat het deed, toen zei hij, ja, dat gaan we nooit doen.
2: Nee, dus gaan we niet aan beginnen.
0: Ik dacht, daar gaan we.
2: Ja, hij komt nu uit, hè, Gene Kelly.
0: Ja, hij komt 2 keer in de bioscoop. 1 keer op de zondag, 20 september uit mijn hoofd. En 23 september volgens mij op een woensdag of een dinsdag.
2: Oh, dan moet ik ook snel kaarten. Want ik wil hem echt heel graag zien ook. Ja. Debbie Reynolds, Gene Kelly en Donald... weet die naam ook weer?
0: Nou, ik heb alleen de Singing in the Rain scène gekeken. Verder weet ik helemaal niks over de film.
2: Het is fantastisch.
0: Fantastisch.
2: Het is gewoon het terugblik op de filmindustrie. Het is superleuk.
0: Ja, ik weet wel dat hij een hele hoge score heeft hier op IMDb. Ja, wacht even. Ik ken het al
2: terecht.
0: Singing.
2: 1952 alweer, jeetje.
0: Singing in My Sleep. Nou, die. Singing in the Rain. Zo. Ja, in de RAM. Echt. Nou, goed. Singing in the Rain.
2: Ja, het is Singing die GEMA geweest bij de eerste.
0: Oh, hier, ik heb hem al gevonden. We zitten
2: in slang.
0: We zitten hier gewoon.
2: Singing in the Rain. Gene Kelly,
0: Donald
2: O'Connor en Debbie Reynolds.
0: Ja.
2: Gene Kelly overigens ook te zien was in, dat vond ik heel grappig, in die Franse film Les Demoiselles de Rochefort. Maar is die dus compleet, het is een Franse film van Jacques Demy, wat ik net ook in het begin al zei. Maar hij is dus compleet genasynchroniseerd in het Frans. Het is niet helemaal te zien.
0: Ja, hier staat hij op IMDb op de 89ste, nummer 89 van Top Rated Films of All Time. Dus,
2: ja, maar film is gewoon echt een hele goede film. En het is heel vermakelijk en je wordt gewoon heel blij van. Een metascore van 99 zie ik
0: op Rotten Tomatoes heeft hij 100%.
2: Ja, en terecht. En
0: dus
2: terecht.
0: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik er positief van terugkom.
2: Anders ben je dood van binnen.
0: Als ik er niet blij van word, dan word ik hier afgemaakt op de radiozender.
2: Nee, dan ben je dood van buiten. Maar als je niet blij van wordt, als jij, ben je dood van binnen.
0: Ja. Nou, we gaan even. Ik speel even een nummertje en dan gaan we door naar de vraag van de maand.
2: Heel goed.

0: Nou, mensen, het is alweer veel te lang. Tim en ik houden van films en musicals.
1: En we praten veel.
0: Wil je nou meer horen? Luister het op YouTube. Alles wat je niet hoort op de radio staat op YouTube. Hopelijk, want ik was de vorige keer vergeten om een aparte versie te maken. Tim is een beetje aan het lachen, dus het is oké. Nou, ik hoop jullie allemaal weer bij de volgende uitzending te zien. En dus meer uitzendingen. Leuk. Ik ga kijken of ik meer dingen kan bedenken met films.
1: Ja, want we gaan vanaf 30 september elke twee weken in elk geval opnemen. Wanneer het dan op de zender komt, dat merkt u vanzelf wel.
0: Ja.
1: Ja, twee dagen later.
0: Twee dagen later.
1: We gaan het woensdag opnemen. Jij moet op zaterdag gemonteerd hebben.
0: Let's go. Ja. Dat wordt leuk. Dat wordt leuk aankomende maanden, jongens. Jongens, meisjes, opa's en opa's. Mensen. Vaders en moeders.
1: De thuis.
0: De honden en katten.
1: Cavia's.
0: Cavia's. Penacetters.
1: Wie?
0: Penacetters.
1: Is dat een hond?
0: Dit is een hond.
1: Oh.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: 1, 2, 3, 4...

radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

about it. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

zo luisteren, vrienden van de radio. Hartelijk welkom. Wij gaan weer presenteren op de radio. Dit oh zo leuke radioprogramma natuurlijk. Op en top Hollands muziekmix. En dan gingen we start met een prachtige opener. De tipplaats. En die tipplaat was van iemand anders dan Dave van der Dam en XL. En het nummer dat heet Stapel de Stels. Zo heet dat. En met deze gaan we praten om 7:15. Want die komen dan live, als het goed is, naar de studio. Om 7:15 gaan we praten met Bert Solo en Vallen en Opstaan. 7:15 gaan we praten met Jan Koevoet. Alles duurt maar even. En dat is samen met Petra van Zundert. Dan om 9:15 hebben we Mike Oskamp en Hoef Niet Te Weten. En om 9:30 komt hij helaas de vervallen de artiest Michael Wolzink. En hij heeft onwachts een boekje binnengekregen. En ik hoop voortaan dat het wat eerder de berichten binnenkomen bij mij. Want ik maak altijd de nodige tijd ervoor om die uurspotjes in elkaar te zetten. En als we dan tegen de avond een berichtje binnenkrijgen, dan is de tijd die ik al gemaakt heb eigenlijk een kostbare tijd geweest. Want ze komen dan niet. En ja, op telefonisch kun je ze niet opnemen. Omdat ze dus een boeking hebben staan. Zonder van mijn tijd. De tijd had ik dan ook op een andere manier kunnen gaan besteden aan wat andere artiesten die ik dan kan plaatsen op de radio. Maar zijn helemaal zo. Ik heb wel doorgegeven dat ze dat vroegtijdig voortaan moeten vermelden bij mij. Want ja, ze zijn niet zo snel meer aan bod dan. Dat zeg ik ook eerlijk. Want eens komen nog andere artiesten en dan komen hun wat later. Want ik heb een stal van vele artiesten die ook bij mij in de show willen komen. En die geef ik dan ook uiteraard de gelegenheid daarin. Laten we beginnen dan met een hele lekkere zomerse plaat. Want we mogen wel spreken van een mooie zomer 2026. Volgende week was het ook mooi weer. Ook heel van genoten. Zelf nog even in zee gedoken. En het water was aangenaam. Het was verfrissend. En nog een beetje warm ook nog. Ja, dus wat dat betreft heb ik goed aan gedaan om eventjes de zee in te duiken. En vanavond gaan we eens weer draaien. De allerbeste plaat in het welbekende blokje van 3 op de radio. En natuurlijk hanteren we ook natuurlijk onze welbekende appline. En dat is 06 175 230 26.

Ja, wat een mooie inhoud. Mike Petersen en Mooi Zoals Je Bent. En daarvoor hadden wij Henk Dissel en Tim Bousma. En dat nummer heet Het Gevoel. En daarvoor die mooie zomer. Ja, een zomerhit, een zomer 12 inch uit Spanje. En die geven dus Nederland in een heel kort tijdstip bereikte. Want iedereen die wou gewoon die 12 inch in bezit hebben. Dan hadden we het er natuurlijk over niemand anders dan Ryan Paris en de Dolce Vita op de radio. Dit is ook zo lekker. Ja, prachtig dit. Want wie kent deze formatie nou niet? Vooral die dame. Die heeft ontzettend veel platen teweeg weten te brengen. Zaterdag gaan we uitstek. We gaan weer presenteren. We kijken even naar buiten hier. Ik denk dat we zometeen een grote regenbui over ons heen krijgen. In ieder geval hier op het dak, op het pand van de studio van Nederland 1. Ach, een beetje regen moet kunnen, want er was wel een droge periode. Voor al die boeren hebben het al zo moeilijk. En alles wat dan vergaan is, omdat er te weinig regen is, komt er nu voortvloeiend veel regen naar beneden straks, hoor. Gezelligheid, we zetten de volume hier maximaal. Lekker swingen, zo die gewoon even lekkers aanzetten. Facebook Live. En binnenkort gaan we ook op TikTok, TikTok. Kun je lekker meekijken. En dan kunnen duizenden mensen reageren.

0: Goedenavond. Goedenavond. En welkom bij Op en Top Hollands Muziekmix.
1: Met Erwin van Dijk. Eemland 1.

Ja, zo machtig om deze te mogen draaien. Wie kennen nog niet Leidse of Lietse Hille. En ik lag me de ballen uit mijn broek. En daarvoor muziek van Ancora en door storm en woeste regen. En daarvoor die mooie 12 inch van Gloria Gaynor en Honeybee. Ook Sire zit mee te luisteren. Bijzonder goedenavond, Sire. Ook Sam zit mee te luisteren. En ook Richard, die vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd, Richard, met je verjaardag. En maak er een hele leuke avond van. Ook natuurlijk met je lieve vrouw Jeanette en je kinderen en al je vrienden die vanavond aanwezig zijn om dat een mooie happening te mogen maken. Dus Richard, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ik weet niet hoe oud je geworden bent, maar ik denk, zoals ik het een beetje inschat, ben je van een jonge leeftijd en van geest en van uitstraling. En dat doe je ook op de dinsdag, want dan zet hij ook iets neer samen met zijn compagnon, zijn maat, Ronald. En dat is altijd de moeite waard om daar eens een keer naar heen te gaan en te gaan inklikken op Facebook naar Richard en Ronald. Zo is het maar net. Nogmaals, maak er een leuke avond van. Maak het lekker laat. Hè? Laat de drank maar vloeien. En diegenen die dan toch achter het stuur zitten, dan zou ik zeggen, blijf lekker overnachten bij Richard en Jeanette. Dan komt het helemaal goed. Ik ga vanochtend een plaats speciaal even voor jullie draaien. Ook omdat natuurlijk Jeanette een klein beetje jarig is. En dat mag ook niet vergeten worden, hoor. De steun en toeverlaat van Richard. Ja, nog lekker jong. 64 zou ik niet zeggen, man. Keumerende de leeftijd. Kom ik aan. 95. Nee, hoor. Nee, hoor. Ik voel me net zo jong. Net zoals jou. Zo is het maar net. We gaan even deze voor je draaien. Lekker zo'n plaatjes deze. Zet de volume maximaal op het feestje. En ook voor de rest die wou we net de namen vermelden hier op de radio. Ook deze is in het bijzonder voor iedereen. Want de passion, de liefde en de liefde voor radio, dat doen we al 46 jaar. We krijgen er nooit genoeg van. Wat is het mooie? Prachtig en machtig. En tegenwoordig zitten ze trouwens op maandag, moet ik even zeggen, gaan ze oefenen. Richard en Ronalds, dus dat moet ik even doorgeven. Wil ik ook platen vragen? Zo, dan gaan we inschakelen. Onze appline. Kun je heerlijk met ons appen en communiceren. Ook gaan we zo meteen Facebook Live inschakelen voor je. Kun je meekijken in de studio. 7:15 gaan we praten met Bert Solo. Vallen en opstaan. Maar voordat het zover is, is deze heerlijke 12 inch. Want dat klinkt ook zo vertrouwd en zo lekker op de radio. Prachtig dit. Zaterdagavond bij uitstek. Het mooiste op de radio, dat doen wij hier. Tussen 6 en 10 en vannacht ook weer 2 uur lang dikke vette mixen voor jullie. Hebben we allemaal voor vanmiddag op de server gezet. Doen we al persoonlijk. We krijgen veel mixen binnen. Ook uit Spanje, Portugal. Jongens, fantastisch. Dat doet ons goed. Ook in Nederland krijgen we heel veel mixen binnen. En we moeten het wel vroegtijdig binnen hebben. Want zaterdag en vrijdagavond doen we helemaal niks. Is het volgens een beetje de rust. Maar door de week moeten we altijd om 3 uur 's nachts eruit. Volgens normale werkzaamheden. En in de middag van de avond houden we ons bezig met de voorbereidingen van de uurspotjes. En de mixages op tijd op de server te mogen zetten. En daarvoor wil dus de vrijdag en de zaterdag gewoon een beetje vrij houden. Even een beetje een rustpunt bij ondergetekende. Want we zijn altijd een beetje druk voor onszelf. Klein beetje ADHD. Ik zet wel deze lekkere. Mooi intro. En als je eenmaal deze gehoord hebt, dan komen de oude herinneringen van vroeger weer naar voren. En dan denk je weer terug aan die tijd van weleer. Wat was die tijd mooi? Als je nu gaat bekijken, is het bijna alleen maar ellende wat er veroorzaakt wordt. En de jeugd, die maakt ook ongelooflijk een bende van. Ook Brian Enschede, helaas is deze jongen overleden door Free Willy. En ze hebben van de week afscheid van hem genomen. Uit de hele regio van Enschede kwamen ze met 300 scooters. Om op een dankbaar wijze afscheid te mogen nemen van Brian. Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten. En dan in 2024-25 is ook een jongen omgekomen. Die zat in het kruiphol van zijn werkzaamheden. En is geëlectrocuteerd. Een bedrijf en instantie worden aansprakelijk daarvoor gesteld. Maar je krijgt die jongen van 16 jaar niet meer terug. Zo zien we weer. Ontzettend veel ellende in de wereld.

Maar dit is zo machtig om deze 12 inch te mogen draaien op de radio voor Richard. Want ons vandaag jarig 64 jaar. En wordt van deze kant van harte gefeliciteerd. Ook natuurlijk voor je vrouw, Jeannette. En je kids. En iedereen die aanwezig is daar. Normaal draaien we 3 platen achter elkaar. Gaan deze gewoon nog eentje draaien. Maar dan is het tijd geworden om onze eerste interview te mogen doen op de zender van 1 Land 1. Muziek van The Flirts. Al zo mooi deze. 9 minuten. Die opname heet Passion. En als ook een leuke 12 inch gedacht heeft, misschien wel voor volgende week, laat me het even weten via de mail. Dat kan naar dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Dan komt het bij mij terecht en dan kan ik dat volgende week voor u ten gehoor brengen op de radio. Even een stukje nostalgie. Een beetje een soort flashback op de zender.

0: Ik zet al een heerlijke flashback op de radio in het verleden van Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als het goed is, dan hebben we aan de telefoon Bert Solo. Goedenavond, Bert.
1: Ja, goedenavond, Erwin.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, dikke prima. Beetje miserig.
0: Oké. Hey, maar de muziek, het is wel een mooi tekst. Vallen en opstaan van jou.
1: Jawel, hè? Het is goed gelukt, hè?
0: Ja. Hoe kom je aan zulke teksten? Ik ben altijd heel erg benieuwd hoe jullie die teksten weten te maken. En dan zulke teksten, daar ga je toch wat mee bereiken erin.
1: Ja, nou ja, ik krijg een demo-versie uitgereikt van mijn buren.
0: Mm-hmm.
1: Mijn overburen. En daar zit al een basistekst bij, moet ik zeggen. De titel is ook al bekend.
0: Ja.
1: Alleen, ik wil hem naar mezelf schrijven. Dus ik ga die hele tekst ga ik opnieuw aanpassen. En daar ga ik voor zitten. Ik laat een paar regels laat ik intact. En de rest, denk ik, schrijf ik hem helemaal tot mezelf, zeg maar.
0: Oké. Hey, ja. Dat is wel uniek dat je jezelf gaat schrijven. Want heel veel artiesten die kunnen dat niet of willen dat gewoon niet, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, het is net als een goed Sinterklaasgedicht, hè. Dus daar was ik eigenlijk ook wel altijd van. Dus.
0: Nou, mooi, ja. Mooie kan in de stukken kroon op je weg. Hoe vinden de mensen dit allemaal van jou, Bert?
1: Wat zeg je?
0: Hoe vinden de mensen, jouw fans, van dit mooie exemplaar vallen en opstaan?
1: Ja, het wordt heel goed ontvangen met mijn live optredens.
0: Ja, hey, dat doe je ook regelmatig, zet je het ook allemaal neer natuurlijk op Facebook, alles wat je doet.
1: Ja, zeker, absoluut. En ik heb hem gisteravond nog gezongen op een horecaplein in Drachten.
0: Oké.
1: Drachten Friesland. En er waren ook wel mensen bij die een beetje al komen via Spotify. Dus dat is alleen maar leuk.
0: Ja, hey, ik hoor een beetje accent. Ik denk dat je ook een beetje uit die kontreinen komt, of niet?
1: Ik ben zelf een Groninger.
0: Oké, ik hoor dat. Hey. Maar in het zingen kun je het eigenlijk bijna niet meer horen van jou.
1: Nee, dat klopt. Dat heeft ook wel deels te maken met degene die achter de knoppen zit bij de opname ervan. Want die is tevens stemcoach.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik heel veel... ik heb altijd luisteren door en ik sta altijd open voor verbetering.
0: Ja,
1: als het te veel Gronings klinkt, dan zeg Bert, je moet hem op na, jongen.
0: Zeg ik dat zo?
1: Ja, dus ik zeg goed. Ja, dus ik heb op Spotify ook wel een nummer in het Gronings staan. Dus, maar goed, als het Nederlands wordt, dan moet je daar een beetje je best voor doen, hè?
0: Ah, nou ja, ik denk dat het jou heel makkelijk gaat, zeg maar. Dat jij daar niet zo moeilijk over moet doen. Dat je denkt van, man, het komt er zo uit.
1: Dat valt wel mee.
0: Heerlijk. Hey, ik heb een leuk exemplaar voor jou in elkaar gezet. Zeg maar de nodige jingles vooraf en dan die exemplaar voor jou om het geheel nog mooier en nog vetter te maken hier op de zender.
1: Nou, dat is fijn. Dat is mooi.
0: Ja, dan ben je benieuwd hoe het gaat klinken allemaal, hè?
1: Ja, ben ik heel benieuwd naar.
0: Nou, ga maar goed zitten op de bank, stel. Want zit je op de bank, slim ik aan of niet?
1: Ik hang op de bank, ja.
0: Ach, jemig, je hoort bij de hangjongeren voor vanavond. Dat doe je goed, man. Dat is alleen maar goed teken. Even een beetje relaxen. Lekker een leuk interview doen met mij. En dan heb ik het leuke voor jou aan elkaar gezet. Dan komt het nog helemaal super gaaf bij jou in het kokertje binnen. En kun je er nog mooi van genieten daarin.
1: Nou, hartstikke goed, jongen.
0: Blijf hangen. Want ik hou zo in de uitzending. Ik ga ervan genieten hoe wij het voor jou aan elkaar gezet hebben.
1: Ja, is goed.
0: Oké, luister en geniet ervan. Daarna nogmaals haal ik je weer hier op de radio. Dus blijf van die telefoon hangen.
1: Oké,
0: komt-ie aan bed.
2: Ja. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: moet toch eerlijk zeggen, we hebben de volume maximaal gezet van dit mooie exemplaar van Bert Solo. Vallen en opstaan. Ik moet eerlijk zeggen, het is wel een bakbeest van een vent hoor. Maar dat klinkt zo en de schiffel. Machtig, maar prachtig. Dat klinkt het zo mooi, Bert.
1: Nou, ja, en schiffel hoor. Dat is wel een beetje mijn ding.
0: Ja, dat kan ik wel merken. Ik denk, als jij de podium gaat, jongen, dan ga je zo'n beetje tekeer.
1: Ja joh, ja, ja.
0: Ik vind het wel mooi. Ja. Het is een nummer wat echt op het lijf geschreven is. Want als je dit hoort, dan denk je van, daar is een jong goos aan het zingen.
1: Ja, nou ja, soms voel ik mij ook zo. Maar ja, meestal de zondag niet hoor. Dan ben ik er 10 jaar erbij.
0: Heb ik ook hoor. Dan heb ik het gevoel dat ik een jaar of 90 ben, zeg maar.
1: Ja. Ja, nee, precies. Ja, maar mijn energie hangt altijd wel een beetje om me heen. Dat klopt wel.
0: Dat is me duidelijk ook te merken. Hey, kunnen we dit zo'n stijl van jou blijven verwachten daarin?
1: Nou ja, dit past wel als een hele warme jas. Ik ga eigenlijk af op wat de buren mij aanbieden. Of tenminste wat ik van hun hoor.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, hé, hey, deze is wel geschikt voor mij. En dan koop ik hem en dan is hij van mij en dan ga ik hem in de studio in.
0: Ja,
1: dus de vorige was meer iets dansbaarder, zeg maar. Maar de nederpop, een beetje rockgericht, dat is wel het meeste wat dicht bij me past, zeg maar.
0: Ja, en als de buren bijvoorbeeld zeggen, nou ik vind er geen ene malle moer aan, gamig man, waar ben je toch mee bezig, Bert? Ga wat anders voor zingen. Wat doe je dan?
1: Dat gaan we niet doen. Maar de volgende track de tekst is alweer klaar. Die heb ik afgelopen week afgeschreven.
0: Oké, okay, top.
1: En dan ga ik volgende maand mee de studio in. Maar dan denk ik ook wel weer door van de donkere dagen en kerst en kortere dagen. Dus dat is weer een ballad, zeg maar.
0: Oh my god, dus, ik weet zeker dat je stem er helemaal tot z'n recht komt. Als je dan dit hoort, al die stem, en je gaat een ballad maken, dan word je een hele rustige beer, zeg maar, met die ballad.
1: Ja, maar daar laat ik weer een hele andere kant van mij horen. Want dat kan je ook al zien aan mijn eerder uitgebrachte nummer, Hoe gaat het met jou?
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt een beetje in die sfeer.
0: Oh, heerlijk. Hey, als je in de gelegenheid bent, ik zou zeggen, Bert, kom dan naar de studio op zaterdagavond. Je bent welkom.
1: Dat is in Amersfoort toch ergens?
0: Ja, joh, een klein pokkend rijden vanuit Groningen hierheen, man.
1: Nee, ik ben meestal zaterdagavond wel bezet, joh.
0: Ja, maar als je nou geen optreding hebt en je denkt, ik verveel me te barsten, dan zit je wel bij je vrouw en denk je van, nou, ik moet ook ergens anders een keer heen. Dan kom je gewoon naar de studio of neem gewoon je vrouw mee, kan ook.
1: Ja, nee, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen.
0: Altijd welkom. Nou, morgen zijn het al.
1: Ja, dat is heel fijn te horen. Ja.
0: Je bent gewoon welkom. Iedereen is bij mij welkom in de studio. Elke artiest is welkom, want telefonisch is altijd leuk, maar het live is natuurlijk nog veel, maar veel leuker.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Dus hopelijk ga ik je dan zien, Bert.
1: Nou, wellicht. Ik zeg niks toe.
0: Doe hem niet, dan zijn genageld.
1: Als ik in de buurt ben en het past, dan kom ik zeker aan.
0: Is goed, ik ga je morgen verappen. Heb je ook gelijk mijn 06-nummer in je bezit? En als jij in de buurt bent, app me en je bent welkom.
1: Hartstikke prima, jongen.
0: Hey, goed gedaan, Bert. Veel plezier en vanmorgen een mooie, relaxte dag voor je gewenst.
1: Ja, ik heb morgen ook nog een optreden. Dus,
0: Oh, heerlijk. En waar ga je staan, Groningen?
1: Morgen ergens een plekje in Friesland.
0: Oké, heerlijk.
1: Spalbreggen voor 50 plus is een dansmiddag.
0: Oh, is heerlijk. Daar kan ik me gelijk bij aansluiten erin, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, jij bent ook 50 plus?
0: Nou, ik ben wel wat ouder dan 50, maar ik zie eruit als een jonge appel.
1: Ja.
0: Maar de muziek
1: is een beetje spit.
0: Ja, alleen die pit die is een beetje oud geworden, zeg maar.
1: Nee, maar ik moet zeggen, jij klinkt ook jonger, hoor.
0: Ja, maar de radio maakt me jongen en als ik dan bezig voor mijn luisteraars geven dat nog veel meer impuls en nog veel meer kracht.
1: Ja, is ook zo.
0: En bij mijn werk, wat ik dagelijks doe, dan word ik een beetje een oud mannetje, zeg maar. Om achter mijn collega's aan te redden, want... Ach, man, die willen nog niet eens goed werken. Dan ga ik erachteraan, dan denk ik... Kom op, jongens, even in beweging. En dan zeggen ze... Nou, aan je leeftijd te zien, voel je nog steeds jong of niet?
1: Ja, precies. Ja, dan kunnen we elkaar een hand geven, joh.
0: Dat bedoel ik maar. Dus gauw komen naar de studio.
1: We zullen het zien.
0: Is goed, Bert. Ik ga je morgen appen. Nogmaals, heb je mijn nummer in bezit. En ik wens je in ieder geval een hele fijne avond en morgen heel veel plezier met je optreden.
1: Ja, komt goed. En jij bedankt voor de tijd en dat jij mijn single op de radio, op de zender zet. Hartstikke goed.
0: Doe met heel veel plezier en ik ga hem ook meenemen. 31 oktober sta ik ergens te draaien in de regio. En ook dan zal ik de nummer tegen goal brengen voor je.
1: Dikke prima.
0: Is goed, Bert.
1: Een biertje van mij.
0: Jojo. Oh man, ik heb nu al dorst.
1: Is goed.
0: Hey, de groeten, Bert, en tot de volgende keer, jongen.
1: Ik zie je even tegemoet, jongen.
0: Is goed, jongen. Goed de bed. Bye bye. Bye bye. Hoi. Ah, ja, dat is Konings. Bye bye. Zwaai, zwaai. Ja, leuk is dat, hè. Altijd van die leuke, gezellige artiesten in onze uitzending te mogen halen. Want dat geeft mij de impuls en de kracht op de radio. Want ja, radiomakers zit in me. En zonder artiesten, ja, waar zijn we dan? Sommigen zeggen, ja, je kunt er gewoon lekker muziek draaien. Dat is ook wel zo. Maar met artiesten erbij maakt het gewoon compleet voor zaterdagavond. Want ja, er is bijna niks te doen. Stappen. Nou ja, ik zeg het maar zo. Is ook geen lol meer aan. Want voordat je weet krijg je een klap voor je kokertje. Voordat je weet steken ze een mes bij je neer. En denk je van, nou, zo is het toch niet. Het kan toch ook wat rustiger. Nee, maar zo is het echt in de werkelijkheid. En vroeger kon je gewoon heerlijk stappen. En er was nog niks mogelijk. En kon alles nog. En dan was alles nog een beetje vriendschappelijker. En als je dan thuis gaat zitten met gezelligheid en dan dat tiest erbij, dan zit je toch lekker gekluisterd aan die radio. TV is ook niks, alleen maar die ellende. En wij zorgen ervoor op zaterdagavond tussen 6 en 10 dat wij datgene neer kunnen zetten wat u zo mist in het dagelijks leven. En dat doen we dan op de radio. Ik ga eruit met deze instrumentale en ik spreek u zo meteen weer in het volgende uur op de radio. Graag tot zo. Hoi!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

Zo, we zijn aanbeland in het tweede gedeelte op de radio. En hoor je de mooie track van Michel Wolzink en de geur van jouw oude jas. Helaas kan er geen interview met hem plaatsvinden, want hij heeft onverwachts een boeking binnengekregen. Dus dan komt dat geheel te vervallen hier op de zender. Nu even een 12 inch en dan gaan we praten met ze. Ilse en Dave van der Dam. Ilse Visser, voor het geval dat je het niet weet. Goedendag, dan is het wat je dat bij deze. Gaan we zo even je inschakelen op Facebook. Live. En hopelijk zo snel mogelijk op TikTok. Even kijken hoe het allemaal een beetje werkt. Dat is allemaal nieuw. Ik druk hier en daar wat in en dan denk ik, nou, dat gebeurt helemaal niks. Dus ik moet een klein beetje aan wennen, maar het komt wel goed. Dat kan ik in ieder geval sowieso verzekeren. Dit is een dame, of eigenlijk meerdere dames, hebben meerdere malen mooie tricks gebracht. Dirty Old Man, When Will You See You Again? Met deze, ja, sowieso verzekeren. Dit is een dame, of eigenlijk meerdere dames, hebben meerdere malen mooie tricks gebracht. Dirty Old Man, When Will You See You Again? Met deze, ja, dat ken je niet, maar wel de oude rotte in het vak. Die oude

0: Ja, luister vrienden, wordt al gezegd via TikTok. Die man is gezellig, alleen ze hebben mijn kop nog niet gezien. Dus ja, hoe gezellig kan je dan wel wezen? Een oordeel over de stem? Ja, moet je nooit gaan veilen. Kan altijd anders wezen, zeg iemand daar weer zo. Heerlijke plaat van de dames 3 Degrees en This is the House voor je. En daarmee is het 7:45 in de studio. We gaan praten met Dave en Ilse Visser. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Zal een beetje volume erin gooien? Ja, huppakee.
1: Goedenavond.
0: Je lijkt wel Gaston, man.
1: Ja, hè? Gaston Sterreveld.
0: Ja, nou wat doe ik maar. Hé, hey, ja, gezellig met z'n tweeën. Ik denk, dat ga je allemaal meenemen, joh. Wat is dat? Ja, ik denk, zo'n winkel of zo.
1: Nee, we gaan natuurlijk, we gaan dadelijk een feestje maken, toch?
0: Ja, stapelde stels heet
1: ja,
0: het,
1: daarom heb ik ze bij me. Ja. Ik wil jou wel zien stapelen. Er wordt
0: nou,
1: een challenge
0: ik stapel
1: aan,
0: een,
1: we gaan dadelijk een challenge gebeuren. Aan. Wie gaat hem winnen? Dat is even de bedoeling.
0: Wat voor tempo moet ik het gaan doen?
1: Nou ja, je krijgt 15 seconden.
0: 1 seconde? Binnen
1: nee,
0: seconde.
1: 15 seconden.
0: Seconden. Oh, maar dan heb ik binnen 2 seconden. Ik kan het elkaar gegooid.
1: Dat maakt niet uit.
0: We maken er gewoon een groot feestje van, zeg maar, voor deze zaterdagavond hier. Hey, leuk dat jullie met z'n tweeën komen hier. Lekker flitsend allebei weer wederom hier.
1: Ja, toch?
0: Ja, super gaaf. TikTok, een hot medium voor jullie.
2: Ja, die hebben we ook meegenomen.
0: Ja, want ze zaten altijd zo met de handbeweging te doen van het stapelen.
1: Ja, ja dat wordt gevaar. Ik moet even stapelen. Nou, ja. Doen we dat, hè?
0: En eentje die zegt nog even gezellig is die man, maar die zit in mijn hele kop niet eens. Hoe kan dat nou?
2: Ze horen je toch?
0: Ja, ze horen me. Als ze mijn kop zien, denken ze, mine wat een oude zak is dat achter die microfoon, zeg maar. Ja, daar gaan ze heel anders over nadenken in één keer. Dus laten we het maar een beetje zo houden dat ze mij niet kunnen zien dan.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat doen we ons best erin om het zo goed mogelijk te mogen afleveren voor jullie op deze radioshow. Nou, ik zat te luisteren. Ik heb een leuke tip laat. Een leuke jingles vooraf gemaakt om het product weer vet en cool te mogen maken. Ja, doe maar een beetje naar je snuitertje, ja, want dan komt het een beetje goed door. Ik zag het wel, ja. Ik hou alles in de gaten nog steeds, hè.
1: Helemaal goed.
0: Ja. Hey, lekker aangereden hier naar de studio. Hebben jullie vandaag nog meer interviews gehad, of?
1: Ja, we zijn vandaag al op weg. We zijn bij Slog FM geweest.
0: En, Slot FM in Zeist?
1: Nee, in Slog.
2: In Raamsdorpsfeer.
0: Ja, Raamsdorpsfeer, oké. Okay.
1: Dus ja. Dus het gaat nu beginnen met de interviews. Morgen interview, vanavond hebben we nog een interview. Ik heb vannacht, of nou ja, vannacht, vind ik al bijna vanaf een kwart over elf hebben we nog een interview.
0: Zo laat staan. Nog?
1: Ja, geloof het ook. Ja, ik snap niet wie er nog wakker is dan, maar prima.
0: Ik noem het meestal, het ongedierte is meestal wakker, maar zeggen ze altijd tegen mij, als ik ook wakker ben.
1: Ja, en dinsdag gaan we naar, volgens mij, doet even uit, maar Radio Continu.
2: Nee, dat is of, op, nee, dinsdag naar J&D.
1: Oh, J&D.
2: En die week erop naar Kunt.
1: Ja,
0: oké.
1: Dat maakt het even.
0: Oh, zo super gaaf. Jij deed, ken ik ook wel. De jongens doen dat heel goed op de radio voor jullie.
1: Ja,
0: goede promotie is het hele werk eigenlijk.
1: Ja, dus daar gaan we dus. Ja.
0: Lekker on tour.
1: Lekker on tour. Ja, precies.
0: Hey, en dan kom je overal weer bij die radiozenders terecht. De een doet het weer anders dan de andere. Maar het product dat wordt gewoon goed aangekondigd voor jullie erin.
1: Ja, zeker. Ja,
0: want het is niet zomaar zo'n singeltje wat jullie neergezet hebben hier.
1: Nee, daar hebben we wel even goed over nagedacht.
0: Ja.
1: En nou, maar het is vooral natuurlijk het verhaal erheen van de samenwerking die je, want wij kennen elkaar niet.
0: Oké, waar heb je ontmoet dan?
1: We hebben, nou ja, toevallig bij...
2: Bij Slog FM, waar we dus vanochtend ook weer zaten.
1: Ja, dat was wel leuk. Dat zijn we, daar hebben we elkaar en met een vriend leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: Zij zaten toen met carnaval, zaten zij voor ons. Voor mij bedoel ik.
0: Ja.
1: En het was echt een chaotische...
2: Het was echt heel chaotisch.
1: Met allemaal TikTok-dansjes. En toen kwamen de dames van...
2: De
1: Dorelli's kwamen ook erbij. En toen hebben we daar TikTok-filmpjes op zouden nemen. Met de DJ erbij. En het was
0: een grote gekke
1: house. Chaos. Maar het was wel heel... Het was gewoon heel erg leuk. En daarna zijn we nog met z'n drietjes bezig eten. En ja, ik vond het gewoon leuk. Hun verhaal van mij leuk.
0: Mm.
1: En zo is het eigenlijk gewoon ontstaan. Ik veel met Nico geappt. Hoe gaat het? Hoe is dit? En dat.
0: Ja.
1: En toen heb ik gezegd, we gaan gewoon een keer samen een nummer doen. Ja. Dat vind ik wel
0: voor
1: leuk.
0: Voor die is met zo'n vrouwelijke schoonheid zo'n opnametje maakt, toch niet?
1: Ja, maar dat is toch ook leuk.
0: Natuurlijk,
1: ja.
0: Het geeft weer iets speciaals erin.
1: Het
0: gebeurt niet vaak meer in duo.
1: Het is een vrouwenstem en een mannenstem. Dus het is natuurlijk altijd leuk als dat goed dan combineert.
0: Ja.
1: En dat wisten we natuurlijk ook van tevoren niet.
0: Nee.
1: En dan waren we toen we klaar waren, toen we de productie hadden. Tenminste, ik en de productie was echt wel tevreden. Dacht van, dat klinkt eigenlijk nog heel leuk, jullie stemmen samen. Dat hadden we niet... van tevoren echt getest.
0: Nee.
1: Dus we waren er wel heel erg.
0: Maar als je toen die opname gemaakt hebt en je gaat het dan daarna even beluisteren, wat waren jullie gedachten dan? Dat je dan dat product eventjes hoorde?
2: Ja, we hebben het sowieso apart van elkaar moeten inzingen, want jij was op vakantie.
1: Ik was op vakantie.
2: Dus ik heb het later ingezongen.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk... ik ben heel blij met hoe het uitgepakt is. Ik vind dat het echt...
1: En we hebben het in 4 weken gedaan, hè? Want
0: dat is wel heel snel.
1: Ja, want volgens mij was het bij jou nog in de radio met de opblaasbare jacuzzi.
0: Ja.
1: En toen wist ik natuurlijk al dat we hier al mee bezig waren. Maar we hebben... Toen ik dit nummer bedacht had, toen heb ik het aan Nico en Niels laten horen. Die waren zo enthousiast. Die zeiden van, ja, het is leuk. Maar dan moeten we het wel deze zomer nog doen. Maar volgend zomer kan het alweer zo zijn dat dat merk weer uitverkocht is. Of niet meer in is, zullen we maar zeggen.
0: Ja, juist. En dan dus moeten we op een goede tijd moet het uitgebracht worden.
1: Ja,
0: waardoor het aanslaat.
1: Het is natuurlijk ook zomer. Het is festival, nu nog tijd voor. Dus ja, dan was het van het mooiste moment om het nu te gaan doen. Dus dat hebben we echt in 4 weken hebben we dat in elkaar
0: Merk je ook de reacties daarin van de mensen? Dat je zegt, wauw, een deal eindelijk een keertje.
1: Van mij zeiden wel. Ja. Mensen vinden het echt heel erg leuk. En dat mensen denken, oh wat leuk, wat verrassend. En ook gewoon van, ja, ook gewoon de vraag van, hoe ken je haar? Maar dan het verhaal erachter.
0: Ja.
1: Dat zij natuurlijk nog lerende is. En dat ik daar een steentje mag bijdragen.
0: Lerende, vertel eens. Lerende, is net in het vak begonnen, zou ik zeggen dan?
2: Ik ben echt nog aan het leren inderdaad. Ik ben, even denken hoor. Nou, eigenlijk het idee was om samen met de kijkers een liedje te schrijven. Dat hebben we in december gedaan. Iets voor december. In januari kwam die uit. Dus volgens mij, in ieder geval eind vorig jaar. Toen hebben we Marco Kraat leren kennen. Die heeft ons gaan helpen in de studio. En uiteindelijk heeft hij ook meegedaan aan mijn allereerste liedje ooit. Dat was Kusje Hier, Kusje Daar. Maar ik had nog nooit zangles gehad. Ja,
0: okay.
2: Één keer voordat we de studio in gingen. Maar goed, je hebt wel iets meer lessen nodig om echt te kunnen zingen. Want er zit heel veel werk in.
0: Mm-hmm.
2: En toen mocht ik dus ook een paar keer met hem mee om op te treden. Nou, echt fantastisch leuk. Toen hebben we doorgepakt. En dachten we moeten nog een liedje. Toen kwam van vakantie. En toen had ik wel zoiets van, het moet wel echt een stuk beter. Ik moet echt wel een stuk beter leren zingen. Dus ik ben nu een traject aangegaan.
0: Okay.
2: 365 dagen lang. Iedere dag trainen, zingen, oefenen, zanglessen. Naar de zangcoach. Gewoon elke dag alles geven, bubbelen, noem maar op, oefeningen. En we zitten nu op dag 140. En dan, we noemen het het zangtraject om te leren zingen. En het is nu gewoon heel tof dat Dave erbij gekomen is. Dat we stapelstels hebben uit kunnen brengen.
1: Zeker.
2: En je merkt wel dat mijn stem vooruit gaat. Maar ik ben nog niet waar ik wil zijn. Dus,
0: tot hoever wil je komen dan? Wat is je hoogtepunt?
2: Kijk, uiteindelijk is mijn doel, wat ik fantastisch zou vinden, is feestartiest. Dus echt gewoon een feestje maken. Gewoon alle gekte op een stokje, zeg maar. Iedereen mee schreeuwt. Super gezellig. Dus dat is uiteindelijk wat ik wil bereiken. Maar het moet wel gewoon zuiver zijn. Het moet goed klinken. En daarin moet het gewoon goed zijn. En gewoon stabiel, zeg maar.
0: Ja, het moet klinken inderdaad. Het gehoor, want als je een foutje maakt, zeg maar, in jouw stem, met het zingen, dan heb je zoiets van, ik moet er nog meer aan vijzelen om het nog wat mooier te krijgen, waardoor het kleine foutje niet meer naar voren mag komen eigenlijk. Want anders denk ik bij mij van, als ik jou zo zie, dan denk je, shit man, dat klinkt niet. Oh, wat ben ik toch verkeerd aan
2: het
0: doen eigenlijk?
2: Ik heb toen we, 140 dagen geleden toen we begonnen, heb ik nooit serieus zangles gehad of nooit serieus gezongen. Dus ik begin echt vanuit
0: als een beginling eigenlijk.
2: Ja, echt als beginner. Dus er is gewoon veel werk aan de winkel. We zijn nu 140 dagen op pad. En wat ik zeg, ik heb toevallig vorige week, iets langer, want het is 10 dagen geleden, maar de dag 1 versus dag 130. En je merkt echt wel dat er al verschil in zit, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn.
0: Nee,
2: maar je
0: merkt
2: wel dat het nut heeft wat te doen.
0: Ja, de verandering,
2: die merk je. Dat er groei in zit, alleen ja,
0: het heeft zijn tijd nodig.
2: Het gaat gewoon met hele kleine stapjes.
0: Ja, maar het is alleen maar goed, want als je een keer de ladder gaat bewandelen, zeg maar. Ja, ik zeg maar heel cruel.
1: Gewoon meters maken.
0: Juist, dat is belangrijk.
2: Gewoon heel veel oefenen, heel veel trainen. Dat is wat we nu aan doen zijn. Ja. En we zitten nog niet op de helft, dus.
0: Nee, maar dat komt allemaal wel. Want als je een keer te hoog gaat, dat heb ik geleerd in het vak. Ga je in één keer te hoog die ladder betreden, zeg maar. Kun je in één keer keihard op het bek invallen. Ja, en dat doet ongelooflijk pijn. Dan denk je, hoe kom ik daaruit en hoe moet ik mijn eigen weer omhoog krabbelen?
2: Ja.
0: En als je dan rustig aan gaat beginnen, dan nemen de mensen je ook gegeven serieus.
2: We doen het gewoon inderdaad met het, ik probeer zo snel mogelijk te groeien, maar het gaat gewoon met kleine stapjes. Want je kan ook niet in één dag profvoetballer worden, want dat werkt gewoon niet zo. Er zitten heel veel oefeningen en training achter. En met zingen is dat hetzelfde. We nemen iedereen ook mee in het traject online via TikTok, Instagram.
0: Want ze reageren continu bij jullie op TikTok allebei. Hè?
2: Ja, super gezellig.
0: Wat voor reacties geven ze nu al, die mensen?
1: Oh nee hoor. Ik
2: las mooi, en Vava Vakantie is de grootste hit. Weet ik niet. Heb je Stapel de Stijl zo gehoord?
1: Maar het is gewoon, kijk,
2: gaat de goede kant op.
1: Het gaat de goede kant op. En het is gewoon, kijk, je moet het gewoon, ik heb het ook tegen Ilse gezegd, van, het is ook belangrijk, het is ook een techniek. En je leert het door het te doen, ga je het gewoon steeds beter.
0: Absoluut, de controle over je stem moet je hebben.
1: En door die zanglessen, en ik heb ook zelf zanglessen. En van de week ook, toen zei de zanglerares tegen mij, je moet eens dit proberen. En dan vind ik het toch zo gaaf. En ik had dat echt nooit gedacht, dat dat ik dat zo leuk zou vinden dat als het kwartje valt.
0: Ja. Heerlijk is
1: dan
0: het,
1: kan
0: dan.
1: Ik kan het gewoon naar voren, ik kan het naar achteren doen, ja. Ik kan naar voren. Als je, dan,
0: je kunt ermee spelen eigenlijk, zeg, met je stem. Ja. Je moet rollen met je stem.
1: Het is zo grappig als het dan lukt. En dan, ja, dan vind ik,
0: dan boek je resultaten van. Bij je eigen erin. En nou, ja. Bij Ilse dan. En dan denk je, jongens, dit is het mooiste werk wat er is. Artiestenwereld is vrij hard. Het is crew. Je komt erin in een wereld waar ik denk van, wauw, dan moet je tegenaan boksen. Maar je bent wel iemand die zegt van, ik ga ervoor, ik doe die dingetjes. En het komt zelf wel op zijn tijd. En als de mensen in je geloven, ja. Ook de radiomakers, en die helpen jou met de ondersteuning van het draaien van de muziek. En die hebben ergens een keer een feestje of die hebben iets leuks. Denk ik van, nou, we gaan die Ilse en die Dave erbij halen om jullie daar in de promotie te zetten. Dat is ook een stukje kroon op jullie werk daarin,
1: ja.
0: Weer.
1: Nou ja, zeker.
2: Ja, zeker. Superleuk. En ik moet echt zeggen, alle artiesten en radiomakers die ik tot nu toe heb ontmoet zijn echt super aardig. En ja, iedereen support zeker. Eigenlijk wat ik doe. Ja. Dat vind ik echt superleuk en mooi om te zien. Dus daar ben ik ook echt heel dankbaar voor.
0: Ja. Nou, mooi, ja. Kan niet. Hey, nou ga ik je ook verrassen. Dave, die weet het altijd hoe ik het doe.
1: Nou, ga er maar voor.
0: Zij hoort het voor het eerst hier op de radio. Oh. Ik ben niet zomaar een extreme, een extreme radiovriend, moet ik eerlijk zeggen. Niet een gewone radiomaker. Dat weet Dave ook wel. Ja. We doen altijd iets wat een ander niet doet. Waarom? Omdat wij vinden dat een artiest recht heeft op iets speciaals. Het draaien van een single, dat vind ik altijd weer zo klakloos makkelijker. Dat kan iedereen. Maar om iets moois van te maken. En als je dan een eigen studio hebt om dat product nog mooier en nog cooler neer te zetten. Dan doe ik dat altijd met volle 1000% voor jullie. Ga luisteren, ik heb hem in elkaar gezet. En Dave Lak ook weer daar weer in verrassen. Komt hij aan.
1: Ja, kom, ik ben benieuwd.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Zo, hollelee, het piepselek hier op de koptelefoon. Zo hard zetten we de volume hier in onze studio. Het product hebben we zo mooi gemaakt dat de jingles vooraf het perfect mogen klinken. En daardoor hoort dus die mooie single van Dave van de... Dave van Dam, jawel, inderdaad, een Ilse Visser. Zo is het maar net. En die nummer heet Stapel op Stels. Ja, als een gek ging we de keer in de studio, hè. Doe je dat wel eens vaak in de studio dat je helemaal gaat uitleven?
1: Nou ja, wat ik zeg, we zijn net begonnen, hè, met de tour, hè.
0: Absoluut.
1: Maar als er feestje is, dan kan je altijd ons bellen. Geen enkel probleem.
0: Oké, hoe kunnen mensen contact komen met jullie dan?
1: Nou ja, gewoon via de social natuurlijk, hè. Via de TikTok of Insta.
2: Ja, en ik heb zelf ook mijn eigen website. Daar kan het ook nog via. Ja, dus dat is ook net zo makkelijk.
0: Ja, noem eens op.
1: DaveVanDedam.nl
2: XIlseVisser.nl
1: En de socials, hè, natuurlijk, ja.
0: En dan kunnen ze alles wel zien. En kunnen ook contact met jullie leggen. Er is ook misschien nog een telefoonnummer vermeld erin, of niet?
1: Nee, mailadres.
0: Een mailadres. Ja, als je telefoon moet, dan worden ze helemaal gek, zeg maar. Of jullie worden helemaal gek ervan.
2: Ja, dan worden we overspoeld.
0: Ja, dan moet je helemaal niet hebben. Jullie hebben wel een beetje rust nodig.
1: Sturen of in Insta of TikTok, dat komt altijd.
2: Ja, of in de e-mail.
1: Of e-mail, dat kan ook, joh. We zijn in vele wegen te bewandelen.
0: Kijk, en dat is het belangrijkste, zeg maar. In die vele wegen ga ik ook vanuit dat jullie ook in de toekomst samen gaan verder werken erin.
1: Je zegt nooit, hè? Maar we gaan eerst hier even lekker van genieten.
2: We gaan zien hoe het loopt. Ik vind het superleuk hoe het nu gaat.
1: Ja, ik vind het ook.
2: En dus, we zien wel wat de tijd brengt.
1: Ja, en het is ook wel belangrijk dat je natuurlijk even je eigen pad weer pakt. En dan weer later misschien weer terugvalt. Ja. Dat is alleen maar leuk.
0: Want je denkt van, oké, is ze zelf helemaal ontwikkeld, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan kan ze zelf de stapjes doen. Ja, jij gaat een beetje door haar nu ondersteunen alles. Ja, kijken precies. Van hoe kunnen we verder brengen met haar. Kunnen we haar een beetje brainstormen. Ja. Om het product van haar nog verder te maken. En dan denkt ze, nu is tijd. Dan gaan we vlogeltjes een beetje fladderen. Ja, dan van de kant en ik ga verder in mijn eentje eventjes.
1: Ja, dan kan ze nog meer veranderen. Dank je, joh.
0: Ja, waarom niet? Want de toekomst is van haar een beetje weggelegd. Want zangeressen zijn er heel weinig.
1: Ja, er zijn er weinig. Ja,
0: hoe kan het allemaal?
1: Er zijn er denk ik best wel veel. Maar het is alleen, het lastige is...
0: Zo de oude.
1: Ook dat. Ja, dat wou ik niet zeggen. Maar dat kan ook, ja. Maar ik vind het als vrouw zijn, vind ik het lastig dat er weinig leuke vrouwennummers zijn. Ja, dat is dan een vrouwennummer, maar dat het dan echt goed past bij je stem. Ja. Dat bedoel ik dan eigenlijk niet met.
2: Ja, nee, ik merk het wel. Kijk, bij mij is het doel is wel echt feestje maken. Dus niet per se zangeres, maar echt artiest. Mm-hmm. Ik vind dat er ook nog wel verschil in zit, zeg maar.
0: Ja.
2: Bij mij, je zal mij geen ballads zien zingen, want uiteindelijk is het echt feest maken wat ik wil. Maar ik merk inderdaad wel met het maken van mijn set, dat het soms gewoon echt lastig is van, oké, wat past bij mijn stem, maar wat is ook hip op dit moment? Natuurlijk heb je genoeg vrouwennummers die heel leuk zijn.
1: Ja.
2: Maar zijn dat alle nummers die ik dan altijd in mijn set wil?
1: Ja
2: je wil gewoon een beetje wisselen. Maar
0: volgens mij wil jij iets speciaals dat het gewoon bij je past. Dat je denkt, ik ga niet mee met de rest van de dames. Ik wil iets neerzetten wat gewoon bij mij past helemaal. Maar ik ben gewoon goed bij vol.
2: Ja, ik wil echt meer feest nog. We willen uiteindelijk een beetje het doel. Wat ik heel mooi vind, is een beetje tussen Monique Smit en Snollebolletjes in.
0: Oké.
2: Dus echt het gezellige, maar echt dat feest ook.
0: Ja, dat ben je echt. Dus als je de bühne
2: daar
0: gaat...
2: Daar wil ik naartoe. Dat zou ik fantastisch vinden als het gaat lukken. Dus daar gaan we voor.
0: Ja, hey, als je de bühne op gaat, je gaat met elkaar ook wel eens naar feesten. Maar als je gaat optreden met Dave, ga je dan helemaal los? De pan los, zeggen ze altijd.
2: Nou, ik krijg wel te horen dat als ik op het podium sta, dat ik echt heel veel energie heb. Dus,
1: Dat klopt. Je hebt lekker veel energie. Je kan lekker het publiek meenemen. Ja. En dat hebben we allebei, dus dat komt mooi.
0: Oké, dan komt een goede combinatie aan bij een beetje ADHD, zeg maar, eigenlijk.
1: Nee, zeker. Nee, maar
0: muziek is gewoon een pasje voor jullie allebei.
1: Zeker.
2: Ja, zeker.
1: Nou, weet je wat vooral het is? We vinden het gewoon heel erg leuk.
0: En dat spant jullie uit.
1: En dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste. Want als jij... Kijk, je kan wel heel goed zingen. Maar als je niet contact kan maken met het publiek...
0: Dan
1: doe je iets niet
0: goed.
1: En dan kan je wel heel mooi zingen. En natuurlijk, ik bedoel, ik ben ook niet de beste zanger. En ik doe echt mijn best. Ik doe elke dag weer leren. En ik vind het elke dag weer mooi. En, en elke tip dat iemand zegt van... Oh Dave, doe dit. Dan ben ik niet stront eigenwijs.
0: Nee.
1: Mag misschien wel ietsje ouder zijn. Maar dan ben ik niet eigenwijs.
0: Maar je luistert wel een klein beetje.
1: Maar dan luister ik naar elkaar. En ik vind dat ook gewoon... Je bent altijd ik ben nooit oud om te leren. En het is gewoon heel erg leuk om met elkaar iets te doen. En als dan het leukste vind ik gewoon als je gaat optreden. En de mensen die zeggen van... Oh, dat was echt gezellig. Dat was leuk.
0: En
1: dan is het prima. Dan is het goed. Ja. En als ze zeggen van... Ja, maar ik wil echt de beste zanger of de beste zangeres hebben. Prima. Maar dan zijn wij dat nog niet.
0: Nee. Jullie doen het gewoon op jullie eigen manier. En dat maakt jullie uniek.
1: Precies.
2: Ja, en wat ik ook wel inderdaad over dat stukje energie merk... Ik ben sowieso van mezelf al best wel energiek. Maar ik merk ook dat ik dan weer energiek van het publiek krijg die energie geeft. En dan heb ik nog meer energie. Ja. En dan sta ik er echt als een soort...
1: Ja.
2: Ja, ik wil dan gewoon alles geven. En ik vind dat echt fantastisch.
0: Het straalt van jou af helemaal.
2: Ook gebeurt.
0: Je ziet het gewoon, het straalt er nu vanaf. Dus ik denk, als je op het podium staat, dan heb je al dat gezichtje van jou. Dat geeft al een beetje zo'n tinteling bij het publiek. Dan denk je van, wauw, er staat een dame en die staat er met passie.
1: Daar worden we wel vrolijk van, toch?
0: Ja, als ik zagrijnig ben, dan moet ik het kopje kijken, dan moet ik weer goed, zeg maar.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja, nou, ik draai weer heel goed. Ja,
0: want als je zagrijnig bent en je gaat naar een optreden voor jou en je staat als een halve dooi daar. Ja. En je doet niks en jij denkt, nou kom dan lach eens keer met het kopje kereltje. Want je kijkt zo een beetje half betutteld, zeg maar. Ja. En dan ga jij die impuls geven. En dan één keer merk je dat zo iemand helemaal opbloeit door jou.
2: Ja, ja, dat is fantastisch.
0: Dat geeft je nog veel meer kracht eigenlijk, denk ik dan weer.
1: Nou ja, dat is het. Het is ook een wisselwerking. Kijk, ik vind zelf als ik een optreden doe, ik kijk altijd eerst even wat heb ik
0: in de kuip
1: voor me. Wat heb ik voor me? En daar doe ik mijn setje op aanpassen. Ja. Als ik allemaal dronken mensen heb, dan. En dat geeft niet, dat is prima. Dan moet allemaal iedereen lekker zelf weten.
0: Maar je houdt ze wel lekker in de gaten,
1: maar
0: denk ik dan.
1: Dan pak ik andere nummers dan dat ik in het begin van de avond staat. Dan maak ik er een andere.
0: Een liedje bijvoorbeeld van we gaan zuipen in de kroeg of zo. Dat slaat helemaal aan.
1: Bijvoorbeeld, weet ik veel.
0: Je gaat wel zoeken naar de juiste muziek inderdaad.
1: Het ligt een beetje aan van hoe en wat. En
0: hoe de mensen zijn.
1: Maar dat is wel een beetje de ervaring. Ja. Dat vind ik wel dat ik daar ook zelf, als ik zelf naar me kijk, hoe ik het 3 jaar geleden dan begonnen ben met dit hele verhaal.
0: Wat merk je de resultaten?
1: Ja, nee, er zit echt verschil in.
0: Merk je ook het publiek? Wat nou, anders het is geworden misschien?
1: Het grappige is, ik ben daardoor, omdat ik natuurlijk al 26 jaar toneel speel, dus voor mij is improvisatie, dat is, vind ik juist, mag voor mij lekker misgaan. Ja. Het mag lekker
0: maar dat
1: anders
0: hoort erbij.
1: Gaan, maar dat hoort erbij. Ja. Maar dan maakt het wel dat het heel erg... improviseren.
0: Ja. Maar dat is wat de mensen graag willen. Als mensen fout maken, dan kunnen ze al zien dat een artiest bijvoorbeeld een foutje maakt. En dan lopen ze met de kopje kijken, ik heb een foutje gemaakt. En dat zien ze. En dan denken ze, maar kijk, hij maakt een foutje. Jemig, minee. Maar jij doet het zo dat het gewoon eigenlijk niet een beetje omvalt. Want het hoort gewoon bij je. Een soort act die je erin
1: precies.
0: Zet.
1: Mensen zullen het niet zo gauw... Nee. Maar dat hoort. Maar dat vind ik juist dan
0: dat
1: leuk.
0: Dat is leuker.
1: En ik vind het,
0: spontaner.
1: Het is dan ook eigenlijk ook gewoon een cadeautje.
0: Ja.
1: En dat vind ik gewoon...
0: Een gevertje aan die mensen.
1: Een gevertje. Ja, dat vind ik zo...
0: Zo mooi eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik leuk. Als er gewoon ineens iets gebeurt, dat als je aan het zingen bent en dan komt er een jongen die dan een beetje geestelijk...
0: Beperking heeft.
1: Mm-hmm. En ik heb dan pauze en dan zegt hij van, ik wil graag met jou een liedje zingen.
0: Ga je doen.
1: Oké. En wat zou je dan willen zingen dan?
0: Ja,
1: iets van Elvis Presley. Ah, natuurlijk. Ja, dat heb ik natuurlijk niet. Maar gelukkig heb ik daar wel een programma voor. Wat er kan. Ik zeg, weet je wat we doen? We gaan het helemaal omgooien. Jij gaat dadelijk met mij een Elvis Presley zingen. Dus ik pak mijn iPad erbij, ik zet dat programmaatje op. Ik zeg, dames en heren, jongens en meisjes, we gaan het even anders doen. Deze jongeman gaat bij mij een liedje zingen, Elvis Presley. Ik ken hem niet, maar dat geeft niet. Ik ken hem wel, maar ik ken hem niet letterlijk. Maar we hebben hier de tekst. Hij gaat hem meezingen en ik ga hem ondersteunen. En dat gaat goed komen.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan heb je
0: maar dat
1: publiek,
0: doe je goed.
1: En dan het publiek. Dat
0: maakt jouw mens.
1: En dan, dat is dan. Ja, maar dat vind ik dan zo leuk. Dat je mensen dan ziet huilen.
0: En
1: dat je dan genieten van van die jongen die dat dan staat te doen. En dan krijg ik, dan denk ik, ja.
0: Je krijgt er zoveel terug.
1: Ja, dan krijg je dan zoveel voor terug. En dat vind ik dan zo leuk.
0: Ja, maar dat
1: zo'n jongen dan dat durft.
0: Ja.
1: En die hebben natuurlijk al zes. Die hebben dan al een half uur gestaan van, zal ik het vragen? Zal ik het niet vragen? Zal ik het wel
0: vragen? Je twijfelt een beetje.
1: En je twijfelt bij. En dan komt hij toch naar me toe. Dan heeft hij alle moed gedaan. En dan zegt hij dan ook nog eens ja. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Mooi
1: ja,
0: kan niet.
1: Het toch
0: ja,
1: zo
0: maar
1: leuk.
0: Doe je goed. Want er zijn heel veel die zeggen van, nee, dat past niet meer repertoire.
1: Ja,
0: ik heb dat staan.
1: Nee.
0: En die zetten die mensen een klein beetje aan de kant eigenlijk. Hè?
1: Nee.
0: En ik vind, dat hoort gewoon niet. Want die mensen heb je ook nodig. En die mensen die geven je eigenlijk ook meer voldoening.
1: Maar dat
0: zijn oprecht.
1: Dat kan alleen maar doordat je natuurlijk meters maakt.
0: Ja.
1: En dat je durft. Kijk, ik bedoel, als ik toen in het begin van mijn toneelervaring, dan had ik dat ook niet gedaan. Dus het is wel dat ik weet.
0: Was je een beetje verlegen, zeg maar toch?
1: Ja, dan is het wel moeilijk om die stap te maken.
0: Ja.
1: Dus je moet gewoon.
0: Zou ik dat ook
1: maken.
0: Hebben?
1: Jij? Nou, ik denk dat jij heel veel kan lullen. Ja.
0: Als het maar gaat.
1: Je gooit er 10 euro in en het wordt vanzelf 100 euro.
0: Ja, nou, dan ben ik gauw rijk. Zeg maar, kan ik stoppen met mijn werk in het dagelijks leven, zeg maar.
1: Ik zou het zo doen.
0: Ja, maar het moet ook in je zitten, zeg maar. Om dat te kunnen doen, net als radio. Zit er niet in je, dan gaat het nodig worden. Je moet geboren zijn. Talent.
1: Ja.
0: Geboren talent, dat hebben
1: Zeker.
0: Jullie. Dat kun je gewoon merken ook. En alles heb je dat niet, dan kun je dat wel doen. Maar dan komt het allemaal een beetje moeilijk uit het strotje, zeg maar.
2: Nee, ik denk dat je veel meer kan leren... Als je er gewoon voor gaat. Dat
0: absoluut.
2: Ik nu ook
0: je moet ook willen. Hè? Je moet ook willen erin.
2: Nou ja, zeker. Ik denk dat als jij iets echt graag wil. En je wil er alles voor doen om het te bereiken. Dan denk ik dat je echt veel meer kan. Dan dat je zelf denkt.
1: Ja,
2: alleen je moet dan wel echt alles ervoor opgeven.
1: Ja.
2: Doorgaan. Oefenen. Trainen.
1: Ja.
2: En het ook echt leuk vinden.
0: Ja. Ah, heerlijk. Ja. Hey, we gaan even een leuke plaat draaien. Een beetje een nostalgie. Ah, ja. Dave die houdt wel een beetje oude muziek, zeg
1: Lekker,
0: maar.
1: Lekker joh.
0: Ja, gaan we die even gewoon draaien. Ook voor de ouderen onder ons. Die mogen we ook niet vergeten. Gaan we even deze draaien. Is weer heel lang geleden. Toen we zulke platen nog gedraaid hebben op de radio.
1: Oh ja.
0: En van heerlijke flashback. Zo noemen wij het altijd in onze termen van deze radiofreak. Honey en de Rekels, hier is Mario.

0: Ja, ze leek wel een klein beetje op Wilde Annie, zeg maar. Het haar zo wild, een fotootje maken, gelijk het haar in model brengen. Ja, ik ben een beetje te snel met mijn mondje. Ik kan er ook niks aan doen, zit gewoon bij mij in het aard van het beestje, zeg maar. Maar het haar ziet er goed uit, moet ik eerlijk zeggen, Ilse. Ja.
1: Dankjewel.
0: Goed gedaan, nou. Het was even een beetje wild, hè?
2: Ja.
1: Jij vond het heel wild. Ik vond het gewoon net niet leuk, maar...
0: Ja, maar Dave vond het ook niet zo van, hoppakee, wilde haren.
2: Nee, wilde haren.
0: Annie misschien een singeltje, de volgende single over de wilde haren van Ilse.
2: De wilde haren? Nee, van Annie dan, hè?
0: Ja, van Annie, ja. Gaan doen Annie uit de Takkenstraat, zeg maar, zoiets, ja.
2: Schrijf hem gelijk even op.
0: Ja, even opschrijven, Annie uit de Takkenstraat, zeg maar. Ja, de Annie. Maar dan wel in een leuke vorm.
2: Ja, nee, zeker wel. Nee, zeker in de leuke vorm. Ja, absoluut.
0: Heerlijk. Hey, hebben jullie vaker zo'n gezelligheid gehad in een radiostudio met z'n tweeën of niet?
1: Ja, de eerste keer dus.
0: Voor jou is het de eerste keer.
2: Dus, nee, we zijn echt net...
1: de eerste keer toen wij in een radiostudio zaten waren.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, toen was
1: het supergezellig. Ja, en daar is uiteindelijk Stapelstels uitgekomen.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Mooi kan het niet.
1: Nee, ja.
0: De mensen hopen eigenlijk gewoon, wat ik al zei... Ja, soms ga je natuurlijk je eigen weg. Maar het is het hopen dat jullie weer snel een duwtje gaan worden weer. Want ik vind het machtig.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, ik geniet er extra van.
2: Nou, kijk, maar ik vind het sowieso wel... Het is voor mij ook de eerste keer dat ik een duet heb. En met z'n tweeën een liedje maken. Dat is gewoon wel...
0: Super.
2: Ik vind het ook leuk naar een studio toe. Maar natuurlijk ook met elkaar overleggen. Je maakt ook de TikTok-filmpjes hebben we gemaakt. Natuurlijk ook de videoclip. Natuurlijk.
0: Ook samen met z'n tweeën natuurlijk.
2: Samen met z'n tweeën. Dat was echt heel erg
1: leuk. Ja, dat was heel leuk.
2: Het was echt heel erg leuk. Dus dat is wel heel veel geregeld. Maar het was wel heel erg leuk om dat allemaal weer te mogen doen. En ook natuurlijk in die korte tijd. Want we hebben dit vier weken gemaakt. Hè?
0: Ja. Het is heel snel tempo allemaal. De meesten doen er wat langer over altijd.
2: Ja, maar dat komt natuurlijk omdat het natuurlijk... de jacuzzi was er natuurlijk geweest.
0: Ja.
2: En het was voor mij de derde week... Juli, geloof ik. Vierde week juli.
0: Mm.
2: En toen hadden we zoiets van, ja, dan willen we wel. Maar dan moeten we dat voor de vakantie. Moeten we dit allemaal... En ik ging op vakantie.
0: Waar ben je gegaan?
2: Ik ben naar Portugal gegaan.
0: Was mooi weer, ja.
2: Het was heel mooi weer.
0: Ja. Heerlijk. En Ilse zat thuis.
2: Ja, het was...
0: Je moet oefenen.
2: Ilse was... Nee, die zou in september gaan nog.
1: Nee, wij zijn niet op vakantie geweest.
0: Zijn jullie op vakantie geweest dan niet?
1: Nee.
0: Ga je wel op vakantie?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Dit jaar gaan we echt focussen op de muziek. En daar gaat nu alles naartoe. Tijd, geld. Ja, alles gaat in de muziek, want ik wil gewoon door. Ik vind het zo fantastisch leuk. Ik wil groeien, ik wil oefenen, ik wil beteren.
0: Je wilt je overal laten horen eigenlijk?
1: Ja, nou ja, ik vind het gewoon leuk. En ik wil er gewoon zoveel mogelijk tijd in steken om zo goed mogelijk te worden in een korte tijd.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk natuurlijk gewoon alleen maar beter. Maar het is gewoon super leuk om stappen te maken. Ja. En ik wil gewoon daarin verder. En ik vind het echt fantastisch leuk. Dus we hebben gezegd van we doen geen vakantie. Alles gaat naar de muziek.
0: En wat vind je vriend ervan? Misschien wil hij wel op vakantie. Denk je, ik heb nou een leuke vrouw, maar die wil niet op vakantie. Jij mag Mina. Hoe gaan we dat dan oplossen?
1: Nee, hij staat echt gelukkig helemaal achter mij. Hij vindt het heel mooi dat ik een doel voor ogen heb. En hij support me daar echt volledig in. En
0: dat is een goede fan die je hebt dan?
1: Ja, absoluut. Ja. En hij helpt. En hij wil ook gewoon mee naar de coach om te kijken hoe hij het doet. Zodat hij het ook daarna weer aan mij kan vertellen, zeg maar. Ja, je krijgt natuurlijk veel informatie, dus dan...
0: Onthoudt hij ook wat voor jou?
1: Ja, zeker. En dan doen we het thuis oefenen. En dan zegt hij, vergeet niet dat hij dat en dat ook zei. En
0: dat is helemaal goed, dat hij samen met z'n tweeën maken die eendracht erin.
1: Ja, dat is zo fijn. En hij steekt ook echt al zijn tijd erin. Dus ik ben hem heel dankbaar dat hij dat
0: luister je nou mee, dat hij het hoort dankbaar?
1: Het zou best kunnen dat hij meeluistert. Ja. Ik zie dat hij in de live zit.
0: Hoe heet die?
1: Oh, hij zegt volgend jaar gaan we wel weer 5 keer.
0: Hij gaat gelijk eisen stellen, één keer de kerel van je.
1: Maar ik weet niet. We gaan het wel zien. Maar
0: laatst gaan we gewoon in Nederland eventjes naar bijvoorbeeld... naar Giethoorn, zo kan je ook leuk zitten.
1: Wilden we nog wel heel graag gewoon een keertje naartoe. Gewoon lekker door de grachtjes heen.
0: Ja.
1: Nee, we gaan het wel zien. Kijk, we weten niet hoe het loopt. En voor nu is het prima. We doen het nu gewoon lekker allemaal in de muziek. En als we volgend jaar op vakantie gaan, gaan we volgend jaar op vakantie.
2: Ja.
1: Gaan we volgend jaar 2 keer op vakantie, gaan we 2 keer op vakantie. Gaan we niet, dan ben ik daar ook wel
0: mee. Juist, daar ben je tevreden mee. Jullie zijn makkelijk, want je moet ook makkelijk wezen voor jezelf allebei. Hè? Daarin.
2: Ja, nee, maar...
0: Want als één zegt, ik wil vakantie en jij zegt, maar ik wil toch doorgaan met het zingen en doorgaan met oefenen.
1: Ja.
0: Ja, dan ga jij maar lekker op vakantie, maar ik ga mijn ding doen. Dan krijg je een beetje een soort wrijving eigenlijk erin.
1: Ja, nee, hij is echt heel supportive en hij staat echt volledig achter mijn keuzes.
0: Heb je een makkelijke man aan de haak?
1: Ik
0: dat is belangrijk voor je, toch?
1: Makkelijk? Nee.
0: Hij is toegankelijk voor je, zeg maar.
1: Nee, hij is echt een schat. Hij support in alles. Hij helpt met alles. Ja. En hij staat volledig achter me.
2: Hard op zijn goede plek.
0: Ja. En dat is belangrijk.
1: Dus, echt heel blij mee. En ook inderdaad dat we nu dan de keuze hebben gemaakt om op vakantie te gaan. Ja, weet je, natuurlijk. Is jammer, want je vindt het heerlijk om op vakantie te gaan.
0: Even te ontspannen.
2: Ja,
1: Hij vindt het niet erg en hij heeft het er wel voor over. Ja,
0: maar, dus. Weet je wat we doen dan voor die beste man van jou? Gaan we eens even een leuke, lekkere 12 inch voor hem draaien. Omdat hij zo achter jou staat, is het belangrijk om even een hele leuke track voor hem te draaien. Gaan we deze voor hem draaien. Een beetje tempo voor die beste man. Ah, hoe heet die man van je?
1: Nico.
0: Nico, ouwe man.
1: Oude man.
0: Nee, hoe oud is die? Hoe oud is
1: Nico? Hij is net 30 geworden. Dat okay. Vindt hij erg genoeg.
0: Oh, ja, sorry Nico. Was niet bedoeld als een geintje van mij, man. Ik ben niet zomaar een radiofreak, Nico.
2: Maar bij 30 gaat het al aan beginnen.
0: Ja, maar 30, na 30 word je oud. Let maar op mijn woorden, hoor. We komen de rimpels, man. Hi Nico, we gaan even een leuke plaatje draaien voor je. Als ondersteuning voor je lieve vriendin. Ja, mag wel gezegd worden. Want waar vind je een man die achter een vrouw staat die graag wilt zingen? Sommigen zeggen, bekijk het maar, zoek het maar uit. Ik ga lekker mijn eigen gangetje weer. En als eentje achter je staat voor de 100%, dan voel je echt ook helemaal lekker in je element. En dan kun je de dingen doen die je dan zo graag wil doen. En dat is het mooie ervan. De juiste persoon zoeken. Soms moet je moeilijk zoeken, maar je vindt ze. En als je hebt, vasthouden die handel en nooit meer loslaten. Je zet al een lekker mee swingende plaat voor hem. Kan een beetje met zijn beentjes losgaan met die 30-jarige leeftijd van hem. Nico, deze is voor jou, jongen.

Zo lekker deze, lekkere mooie 12 inch voor Nico. De Zario Terry. Wat een mooie plaat, hè? Ain't nothing gonna keep me from you. Ja, een plaats speciaal natuurlijk voor Ilse. Ilse Visser. Op dit moment zijn ze aan de telefoon met een andere radiozender. Een interview gaan ze afleggen, dus dat komt helemaal goed. We gaan even nog een hele leuke draaien van een bouwvakker. Ja, wie kent deze man nog niet? Prachtig om deze ook weer eens naar voren te mogen halen in de zaterdagavondeditie op de zender hier

Zo mooi om deze ook helemaal in zijn totaliteit te mogen uitdraaien op de radio. Niemand anders dan Nico Landers en Liefde in de Nacht. We kijken onze tijdmeldingen en we hebben nog 1 minuut en 18 seconden te gaan. We gaan er even uit met een mooie instrumentale en zijn zometeen weer graag bij u terug in het volgende uur op de radio in Op en Top Hollands Muziekmix. U kunt natuurlijk ten alle tijde even ons appen tijdens ons radioprogramma. De applijn is 06 175 230 26. Dat is 06 175 230 26. Bellen de studio mag ook 033 29 871 71. Mailen kan ook dan DJ_Erwin van Dijk@hotmail.com. In het volgende uur gaan we praten om 7:15 met Jan Koevoet. En samen met Petra van Zundert. En alles duurt maar even in het leven. En wie weet komen ze weer terug uit de redactieruimte. Dave van der Dam en Ilse Vissers. En gaan we verder praten met hun. En kijken of het allemaal gaat lukken nog. Wat mij betreft graag tot zometeen voor het derde gedeelte in Op en Top Hollands Muziekmix. Tot zo, hoi!

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

En met deze track zijn wij aanbeland in het derde gedeelte op de radio. En hoort u niemand anders en minder dan Mike Oskam. En het nummer heet Hoef het niet te weten. Met deze man gaan we praten om 9:15. Kwart over 8 gaan we praten met Jan Koevoets. En waarschijnlijk ook nog met Petra van Zundert. Want het is een duo en zij hebben de single uitgebracht. Alles duurt maar even in het leven. Zo is het maar net. We gaan even 12 inch draaien voor je op de radio. Dat is ook heel erg belangrijk om een lekkere 12 inch voor je te draaien. Want daar zijn we ook bekend om. En van de week hebben we weer wat nodige 12 inches naar binnen gehaald. En op een USB-stickje gezet. Daar komen al die 12 inches vandaan. Heel veel 12 inches hebben we een week geleden naar binnen gehaald. Te veel om op te noemen. En ook deze zat erin verwerkt. Wie kent deze nou niet? Luister aandachtig en geniet van deze mooie sound. Want de jaren 80 was toch wel een tijdperk dat er dit soort platen nog werd gedraaid van vinyl. Ik heb ze nog. Heel veel. Ik ga allemaal cd'tjes eruit halen uit de schappen. En die ga ik opvullen met vinyl, met 12 inches. Ga eens eventjes op een USB-stick zitten. Met een hele stalen gewoon nog daar gekoppeld. In een blokje van 3. En neem me gewoon een keer een MD mee. Met 3 om 3. Om dat ten gehoor te mogen brengen op de zender. Bijzonder goedenavond. Welkom in het derde gedeelte hier op de radio. Zaterdagavond bij uitstek. Wij zorgen voor het optimale genot voor je. Wat andere zenders niet doen, dat doen wij. Omdat wij hard op de juiste plek hebben met passie voor de radio.

Ik probeer in contact te komen met onze beste Jan Koevoet. Zing samen met de zangeres Peter van Sunnet. Over die mooie single Alles duurt maar even, maar de verbinding wordt op een onverklaarbare wijze verbroken. Dan tuk ik een bepaalde nummer in. Dan gaat hij naar de mengtafel. En via de mengtafel zie ik een lampje branden. En als dat lampje brandt, dan kan ik hem inschakelen. En dat gaat niet lukken. Hij belt zelf naar de studio. We gaan kijken of dat op deze wijze gaat lukken. Moment.

0: Nou, het doorschakelen wilt gewoon niet lukken. Ik weet niet wat de oorzaak is. Misschien woont Jan op een dodenhoeksplek, zeg maar. Als ik het zo mag noemen. Dan kun je je altijd voorstellen, als je op een dodenmanshoek woont, waardoor de verbindingen niet optimaal zijn, dan komt het signaal ook niet goed door. Dat is van de mobiele telefoons altijd. En zie je op een gunstige plek, dan loopt het allemaal vlekkeloos. En gaat het allemaal makkelijk. En als je op een niet een mooie plek zit, dan gaat het allemaal niet lukken. En dan valt die verbinding in één keer weg. Dus we krijgen helaas geen verbinding met Jan. Ik vind het jammer, maar ik ga gewoon even een appje sturen naar een uitzending. Naar Jantje toe. En dan gaan we even kijken of we een andere datum kunnen gaan prikken. En misschien zit het dan nog wel weer goed met de verbinding. Dat hij op een andere plek zit. Je weet het maar nooit. Dus die komt helaas even te vervallen. Maar ik laat je in ieder geval zometeen wel even die single van hem horen. En ik wou het ook graag hebben dus dat Dave en Ilse mee konden doen in het gesprek. Maar helaas geen Jan Koevoet. Hij wordt weggedrukt, zeg maar eigenlijk.
1: Ja, dat kan ik niet. Het is zoals gebeurd. Het is zoals het is.
0: Ja, het is niet anders. En je drukt een nummer in. En dan op een gegeven moment, dan moet hij naar de mengtafel gaan.

0: En moet een lampje gaan branden, dan denk je jezelf op het display van de telefoon dat het ding weg, ja, wegvalt. Gewoon bam, over.
1: Techniek staat voor niks.
0: Dat bedoel ik maar. Kon je maar op die ouderwetse manier terugdraaien, dan ging het allemaal wat makkelijker. Ja, of ik vraag een keer een aansluiting voor de mobiele telefoon. En dan kan het misschien wel via mobiele telefoon. Ik ga gewoon even proberen met onze techneut om eventjes vanavond op 10 even een berichtje te sturen. En kijken of ons dat gaat lukken. Nou, jullie hebben net een interview gehad met het radiostation.
1: Ja.
0: Collega zeker. Van ons, is goed verlopen?
1: Verbinding. Ja, hoor, is goed gelopen.
0: Verbinding liep ook zo van.
1: Nee, dat ging goed. Op zijn Zeeuws ging het. Dus dat,
0: oh, het was een Zeeuwse radiozender.
1: Ja, een Zeeuwse radiozender. Dus we moesten even ondertiteling, maar het ging redelijk goed.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: ja. Hey, hoe heet de radiozender dan?
1: Sunset.
0: Sunset, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, leuk.
1: Dus, nee hoor, ging goed hoor. Dus helemaal goed zo.
0: Ja, ik zie Ilse, hou op, hou je bezig. Oh, je gaat zwaaien naar iemand.
1: Nee,
0: ja,
1: je zit te zwaaien voor TikTok.
0: Ja. Oh, ik denk die gaat zwaaien naar iedereen, joh, denk je.
1: En ze zwaaien naar jou.
0: Ja, ja. Nou, dan mag ik zwaaien gewoon even terug, want de mensen op TikTok kunnen me toch niet zien. En als je me hoog doet en ze zien mijn kop, dan denken ze even, jeu, wat is dat voor een radiomannetje, zeg maar.
1: Oh, maar we kunnen wel even in beeld.
0: Oh, ze hebben even een beeldje. Ja. Kijk, oh, ik zit vol met mijn koken erop. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd de reacties die ze gaan losgalgen over mij iedereen.
2: Nou, dat zal wel meevallen hoor.
0: Nou, je weet het niet. Mensen hebben gelijk een oordeel. Die denken, wat een kokertje. Het jongen komt uit de baas of zo, man. Ja, het kan wel zo dat ze zulke dingen gaan zeggen hoor. Heb ik wel vaak meegemaakt.
1: Dat valt wel mee.
0: Heb je nog, zeggen ze wel eens tegen mij, heb je wel je enkelbandje nog om? Ik heb ze links en ik heb ze rechts.
1: Ja, toch? Ja, links en rechts, joh. Maakt niet
0: uit, joh. Ik moet alleen voor 10 voor 10 moet ik binnen wezen. En dan hang ik als een strop om mijn nekkie. Want voor die weten staat een hele peloton staat er een keer voor je deur. Ja, ja, zo gaat dat,
1: nee,
0: hè?
1: Ja, nee, ze staan er zo,
0: ze kunnen hiervoor staan, ja. Ja, nee, dat weet ik zo. Ik ben niet zo crimineelachtig, hoor. Je ziet me zo aan te kijken. Maar mij lijkt het wel een beetje zo'n typetje. Nee, hoor.
2: Nee.
0: Ik ben een hele rustige jongen, zeg maar. Ik heb het nooit verkeerd in dat soort kontdraaien, noem ik het maar. Nee, maar in ieder geval is allemaal gelukt. Weet je wat, doe dat. Gaan even 12 inch eventjes draaien. Is ook wel leuk, hè?
1: Ja, joh, leuk, joh.
0: Ja, wat de meeste zenders, wat draaien die meestal als jullie daar aanwezig zijn bij radiostations?
1: Nederlandstalig? Ja, lekker Nederlands natuurlijk, dan zingen ze.
0: Maar niet zo ziek, want 12 inch zo, dat hoor je niet.
1: Nee, dat hoor je niet. Nee, maar het is ook zaterdagavond, hè?
0: Dan moet je wel 12 inch draaien, een beetje tempo erin brengen.
1: Ja, tempo erin.
0: In ons oude leven.
1: Beetje naar links en naar rechts.
0: Ja, dat ken je wel, hè? Dus dollebollekers, zeg maar, zoiets, zeg maar. Ja, maar dat is wel de muziek die je leuk vindt, die Ilse.
1: Ja, nee, zeker.
2: Ja, absoluut. We gaan naar links en naar rechts. Feest en gezellig, Hollands. Ja, ik hou daarvan.
0: Nou, gaan we gewoon even deze draaien. Het is ook wel lekker. Eens horen. Wat vaak gedaan in Amsterdam. Ja, kijk maar op je tijd. Je moet op tijd weg, volgens mij, of niet?
1: Ik kreeg een medaille van mijn horloge dat ik weer bewogen had vandaag.
0: Pas maar op dat ik geen hamer pak, sla ik me helemaal kapot. Blijft er niks meer over van je horloge. Oh man, ik moet niet denken om een loosje op mijn polsje te hebben. Nee, dan ga ik altijd kijken hoe laat het is. Ook op mijn werk. Er zijn er zoveel die al doen. Ze komen binnen, ze kijken gelijk op de klok. Oh, nog 2 uurtjes, zeg ik weer pauze. Nou, dan heb je plezier in je werk. Ik weet wel dat ik maandag weer moet werken om 3 uur s'nachts. En ik weet dat ik van die fantastische collega's heb. En die hebben alles laten staan voor mij. Hebben niks gedaan. Wat een ratten.

0: Hilling zo tegen op de radio. Ja, ik hoor je wel. Ja, ze is druk hoor, die Ilse. Ja, je kan zo bij mij op de radio komen.
1: Altijd.
0: Ja. Je kan zo meedoen met een radioprogramma bij mij op zaterdagavond als je je eigen kapot verveelt, zeg maar, bij die Nico.
1: Ja, nou, vervelend, daar ben ik niet zo goed in. Dat doe ik nooit, maar ik wilde vroeger wel altijd bij de radio.
0: Nou, doe een keer met mijn radioprogramma dan. Is mogelijk als je het leuk vindt op zaterdagavond.
1: Leek me super gezellig, maar momenteel ben ik echt alleen maar aan het zingen. Dus,
0: oké, dat gaat voor wanneer dat een beetje rustig is.
2: Ja.
0: Hou gewoon een plekje voor je vrij hier.
2: Als je ouder bent of zo, dan...
0: Ja, als je ouder bent, ja, 60 zo, dan ben ik al onder de zooi. Dan ben ik al niet meer.
1: Het lijkt me oprecht hartstikke gezellig.
0: Ja, dan mag je gewoon komen, joh. Je hebt nog 30 jaar de tijd voor mij. Dan ben ik 90.
2: Als
0: ik, ja, dan mag je zand...
2: Gaat hij daar?
0: Dan sta ik daar nog eens een blok beton, zeggen, in een rollator. Als ik daar nog ben. Je weet het maar nooit, hè. Als je oud mag worden en mag geprezen mag worden en je nog gezond mag blijven, dan hoop ik nog radio te kunnen doen. Als dat dan niet meer lukt, ja, dan moet er iemand anders de taken van mij overnemen. En dan mag je mijn gedachten onthouden zoals ik was, zeg maar. Maar dan moet ik nog lang niet aan denken. Je moet genieten van elke dag die je mag brengen. Want elke dag is ook wel eens een laatste dag van jezelf. En dat kijk maar zo om je heen wat er allemaal wegvalt. Wat de mensen waar je vandaag al mee praat. En morgen zijn ze er al niet meer. En mensen maken zich soms druk op dingen die eigenlijk niet relevant zijn. Richt je op de positiviteit van het leven. En als je dat gaat doen en alleen de goede mensen om je heen. Dan kun je optimaal genieten. En dan blijven die jong uitzien. Ga je erger aan dingen. Dan komt het voor jezelf niet goed. Dan krijg je... of een herseninfarct of een hartinfarct, zoals je het noemen wil. En stress is altijd de doodzaak nummer 1, als ik het zo mag zeggen hier op de radio. Dan probeer ik altijd de elementen die niet in mijn leven passen aan de kant te zetten. En radio, dat hoort in mijn leven. En die passie die deel ik met mensen die houden van mijn radioprogramma, maar ook het publiek waar ik voor sta en achter sta. En ook met de nodige artiesten erbij. Ja, een gedicht. Ik ga gewoon een gedichtje doen voor ons een keertje.
2: Oh jee.
0: Ik ga doen. Nico heet je man, hè?
2: Ja,
0: Nico
2: was het.
1: Hij heet Nico, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: Nico. Laat Nico maar goed luisteren.
2: Oh jee.
0: Vandaag is ze voor het eerst bij mij in de studio. Ilse. Ja, niet zomaar Ilse. Ze heet Ilse Visser. Ze heeft een vriend die heet Nico. Ja, niet zomaar een Nico. Een Nico die haar begrijpt in haar doen en in haar laten. Maar laat me eerlijk wezen. Als je een vrouw hebt die zich uitgeeft... en doet als een mooie zangeres en die wil van genieten en die wil ze laten ontpoppen als een welbekende zangeres. Dan mag je als vrouw geprezen zijn dat er zo'n man als Nico achter haar staat. Ik zeg dat maar zo, het thuisfront moet goed zijn. En als het thuisfront goed is, dan voelt de vrouw zich altijd in het element. Dan voelt ze zich op de gemak en als ze gaan optreden, ja, dan vliegen de vonken om je heen. En de passie en de vreugde die deelt ze met al die mensen waar ze voor staat. En als ze klaar is met haar optreden, stapt ze in de auto en rijdt ze weer rustig naar huis. Of ze moet een chauffeur hebben die haar veilig terugbrengt. En als ze helemaal thuis komt, de sleutel in de voordeur. De deur gaat open en Nico zit op de bankstel, wachtend en smachtend op zijn lieve vriendin. De woonkamerdeur gaat open en ze stapt binnen. En dan zegt Nico: "Hi schat, hoe is het gegaan?" En ze antwoordt: "Het was formidabel. Ik heb genoten. Wat machtig, al die leuke mensen om me heen. Ga maar zitten, lieverd. Ik ga een bak koffie voor je pakken. Suiker erin. Of misschien een pilletje ervoor. Suikervrij. Kan het ook natuurlijk. Doe dat maar." Ze neemt plaats op de bankstel, Ilse. En Nico die gaat naar de keuken. En maakt voor haar die bak koffie klaar. Alles erop en eraan. En dat ene tabletje, misschien wel twee. Suikervrij. Ja, ze mag niet te veel hebben. Want dat is ook niet goed voor een mens. Ze zit daar heel relaxed in die bankstel. Hij loopt erheen. Zegt: "Lieverd, kijk eens. Speciaal voor jou. Je hebt zo hard gewerkt. Je hebt zo je best gedaan. Ik ben trots op jou." Zo'n kusje tegen elkaar. En zo wordt de avond heel mooi. En zo is de steun en toeverlaat naar elkaar. En hou je het vol in het eeuwig leven. Om samen oud te mogen worden. Ja, een gedicht speciaal voor Nico. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vond, Ilse.
1: Ik vind het wel mooi bedacht. Ja, maar hij gaat wel met mij mee.
2: Ja.
1: Hij gaat niet op de bank blijven zitten.
0: Nee, maar dat wou ik niet zeggen. Want anders ga ik nog andere dingen bij spatten. Ik ga dat niet. Nee, ik wil het netjes houden.
1: Nee, maar echt, ja, lief. Ja. Nee, hij is wel. Hij gaat altijd wel gezellig mee. Maar
0: als hij dan thuis zit bijvoorbeeld, dan is het wel zoiets dat hij op je wacht. En dan gaat die deur open en dan sta je daar.
2: Ja.
0: En dan gaat hij weer een bak koffie halen, want jij drinkt koffie, toch?
1: Nou.
0: Niet altijd, maar thee is meestal het vrouwendrankje, hè?
1: Gof Gris of zo?
3: Ja,
0: sorry. Oké, maar ja.
3: Het gaat om het idee.
1: Het gaat om het idee, ja.
0: Om de romantiek een beetje neer te zetten op de radio voor jullie.
1: Ja, nee, snap ik. Ja.
0: Dat doet niet alle zinnen zoiets voor jou.
3: Ik probeer het helemaal leuk te maken.
0: En dan wordt er gelijk afgekakt.
3: Nee, vind ik niet lekker.
0: Nee, hoor,
3: nee, ik hou helemaal niet van thee. Nee, koffie. Nee,
0: ik hou niet van koffie. Hou op, man.
3: Zit iemand een half uur
1: al te bollen? Inderdaad. Hij komt al wel gewoon aan dan met een kaasvervleetje.
0: Oh, heerlijk. Dus als jij straks thuis komt, staat hij weer met een kaasvervleetje.
1: Als die nog in de vriezer liggen, dan is toch een kaasvervleetje voor mij
0: klaar. Of is hij zelf zo'n eten? Dat hij denkt, vanavond voordat ze thuis komt, ken ik alles helemaal.
1: Nee. Hij weet dat als ik weet dat de kaasvervlees zijn, dat hij ze niet op moet eten.
3: Zou je dan even het gedicht willen aanpassen naar het kaasvervleetje?
0: Nou, Nico, straks een kaasvervlee. Recht op je bek. Gaan we dan deze even draaien? Gaan we deze even aankoppelen? Ja, toch? Doen dat deze eventjes speciaal. Even opnieuw instarten, doen we het zo en gaan we deze draaien voor Nico. Dan is dit wel een toepasselijke voor hem, voor Nico. Aangeboden door Ilse Visser.
3: Maar dat is juist leuk, dit. Ja.
0: Zo, dan staat je wat te wachten, Nico, voor vanavond. Dus maak je hart maar vast.

0: Ja, zo hadden we dus twee keer André Hazes op de radio. Deze was voor mij geen slingers aan de wand. En dan van André Hazes met een vriend. Speciaal even voor Nico. We gaan zo even bellen, Ilse. Kijken wat wij teweeg kunnen brengen. En hopelijk gaat die telefoon open.
1: Ja, ik hoop dat hij het doet.
0: Ja, als hij niet doet, dan hebben we gewoon pech gehad. Dan is het helaas niet anders. Dan moet ik even een bericht sturen naar de plug die je wel kent, Dennis. En dan moeten we kijken of we een ander tijdstip kunnen gaan maken. Op een andere datum. En hopelijk dat dat dan eventueel gaat lukken. Dus om 9:15 is dat Mike Oskamp. Gaan we nog een plaatje draaien. Ja, je vindt altijd de snollebolletjes. Die vind je wel vooruitstrevend volgens mij, hè?
1: Nou ja, sowieso alles wat met Hollandse feest te maken heeft, vind ik helemaal leuk.
0: Ik heb er nog meer nummers. Oh, ik zie hem hier. Kijk. Oh, dan doen we dat zo. Ik zet hem gewoon eventjes voor jou erin.
1: Helemaal goed. Gezellig.
0: Ja, als jij het mooi vindt, gaan we draaien.
1: Superleuk.
0: Een beetje een soort voorstander voor jou, hè, eigenlijk dat. Dat bewegen, dat festival gebeuren.
1: Ja, nou ja, ik hou wel gewoon van dat feest inderdaad. Dat gewoon liedjes waar je lekker op mee kan doen, mee kan zingen, mee kan dansen. Ik vind alles gezellig.
0: Nou, dan gaan we deze gezelligheid ook maar even erin knallen voor je.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want god man, een gym.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Zo, mooie plaat op de radio. Van niemand anders dan Martin Marrero inderdaad. En spijt is inderdaad voor later. Als het goed is, dan gaan we deze starten. Ik moet een spelletje doen, een uitdaging, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, want wij hebben geïntroduceerd bij elke radiobezoek die we is. Of we doen een dansje, of we gaan stel stapelen. Nou, dachten wij zelf van, nou, jij bent niet zo van de dansjes. Dacht ik.
0: Ik dus moet heel snel alles in me op elkaar stapelen,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus wat gaan we doen? De DJ gaat challenge met een van ons. Ja? En degene die daar dan van wint, gaat tegen de volgende.
0: Okay.
1: Dus ik heb hier 10 blikjes staan, 11 blikjes. En dan gaan we dus in tijd bestek van...
0: Alles moet omhoog.
1: 15 seconden krijg je de tijd om heel snel te staan.
0: Om alles op één volgen?
1: Ja, om één volgen.
0: En niet dan, op twee plekjes
1: neer te zetten. Nee. Eén lange toren. De grootste toren die wint.
0: Is dat wel mogelijk?
1: Ja, dat is mogelijk. Ja, je moet
0: Ilse,
1: het wel
0: Ilse, maar aan te kijken. Volgens mij denk ik van, ik geloof er niks van. Is dat echt zo?
2: Ik weet dat het wel mogelijk is, alleen... Ja, het is wel...
0: Je moet wel een rustige hand hebben om het erop te zetten.
2: Ja, en ook weer niet, want 15 seconden is niet zo lang.
1: Nee
0: zo lang. Dus je moet...
2: Dus je moet snel zijn met stabiele handen.
0: Ja, nou, ik heb al verteld, met mijn bobbel ben ik sneller als mijn handen.
1: Ja, dat ben ik denk ik ook wel bang voor, ja.
0: Nou ja...
1: Dan doen we er 10 seconden bij voor je. Nou, dan is het 25 seconden.
0: Okay,
1: we zijn ook niet de lulligste vanavond.
0: En dan ga je een opnametje maken erin, of niet?
1: Ja, dan gaan we een opnametje van maken.
0: Dan
1: ja,
0: moet hoor. Je wel even naar mij toesturen dan.
1: Ja, dan gaan we naar
0: je toesturen. Kijk hoe snel ik ben.
2: Ja, 25 seconden, is dat niet heel lang?
1: Ja, maar hij is niet zo snel.
0: Nou, dankjewel hoor. 15 seconden. Ik denk dat voor hem meer weggelegd is die 20 seconden hoor. Echt waar, dus meer van Dave weggelegd die 25. Maak maar 30 seconden voor hem.
2: Ja, dat is goed. Kunnen we ertussenin? Tussen 15 en 25. Dan heb je 20 seconden.
0: Hou me gewoon 15 seconden, joh. Je moet gewoon snel wezen, toch?
1: Ja, 15 seconden.
0: Als we maken de 20 seconden, zeg je wel, doe me voor Dave van 40 seconden, zeg maar. Dan geven die man nog meer seconden de tijd.
1: Ja, je kan alles kopen.
0: Ja, dat heb ik wel in de gaten. Lijkt wel een winkel hier. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat worden. Even kijken, moet ik iets muziekje nog neerzetten, aanzetten of zo? Ja, hè? Oké, doe dit opnieuw. En dan moet ik er nu heen lopen. Dus ik kan geen commentaar leveren of zo. Dat moet jullie doen, of Ilse doen.
1: Nee, dat
0: zo.
1: Gaan we doen. We gaan het filmen. Dus we gaan even af van de... Want dat mag allemaal niet via TikTok. Dus
0: oké.
1: Jullie gaan het allemaal zien in de filmpjes. Dus we gaan het opnemen en dan ga je dat laten zien.
0: Oké, okay, nou, dus, dan kom ik achter deze tafel.
1: Ja, dan gaan we dat doen.
0: Oké, we gaan het doen.
1: Dus ik zou zeggen, gooi er een leuk plaatje erin. Ja, of we doen het live erbij, dan mag je, wat jij wil. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Dus,
0: zoals de 12 inch doen, dan kunnen ze genieten van. Want anders moet ik tussendoor nog even een babbeltje maken van mijn luisteraars. Even snel een 12 inch opzoeken, zeil. Hoppa, goed, gaan lukken snel. Snel even wat opzoeken. Lekker 12 inch. En die zal meestal wel goed te vinden zijn hier. Even kijken hoor. Oké, doen we deze. Hop. Oh, ik zie wat. Even kijken. Oh, dan doen we deze wel. Oh, het nummer duurt 6 minuten en 54 seconden. Wat hebben we nog een tijdzatje. We gaan dat gewoon eventjes instarten. Even rustig wachten dat hij gaat uploaden in het DJ-systeem. Hebben we nog een spelkaart erbij of zo? Wat is dat? Oh nee, dat is wat anders. Oké, ja, ik zit wel te kijken. Jongen.
2: Powerbankje meegenomen.
0: Oké, powerbankje. Ja, die heb je wel nodig hier. En al power hier on the radio. Nou, we gaan instappen, luisteren, vrienden. Dan ga ik ondertussen even kijken of het me gaat lukken. Ik moet gaan slapen helemaal. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Nou, we doen het zo. We gaan hem instarten. Gewoon ondertussen kun je genieten van deze lekkere 12-inch lime. En die opname heet Babe, We Gonna Love You Tonight.

0: trouwens, vrienden. Wij gaan langzaam naar het einde van het derde gedeelte op de radio. Jij hoorde Rob de Nijs uit het verleden met Zondag. En natuurlijk André Hazes had ook al twee voor je gedraaid met Voor mij geen slinger, Sanneman. En natuurlijk, niet te vergeten, hadden we Mijn vriend. En we hadden ook nog Lime en Babe, we gonna love you tonight. Wij gaan eruit met deze instrumentale. Zijn zomert en weer graag bij jullie terug voor het laatste uurtje op de radio. Geen artiesten meer, dan gaan we gewoon heerlijk de muziek doordraaien. En die welbekende goud van oud mooie 12 inches voor je. Dus blijf luisteren de radio. Ga genieten, ga reageren via de appline of zometeen gewoon op inschakelen. Facebook Live. En binnenkort gaan we eventjes kijken op TikTok hoe dat helemaal een beetje werkt, die hele bende. En dan komt het zelf wel weer goed. Dus wat ons betreft, graag dan zo. In ieder geval sowieso Dave en Niels alvast bedanken voor de komst naar de studio hiertoe.
1: Ja, nou graag gedaan en helemaal leuk. En tot de volgende keer.
0: En bedankt voor die uitdaging.
2: En jij ook bedankt dat we hier mochten komen. Super gezellig.
0: Altijd welkom hier. Dit is het gezelligste radiostation van Nederland. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, absoluut bedankt voor het drankje. Want ik voel me gelijk weer wat jeugdiger ermee. Dus een soort jongeringskuur heb ik gehad hier. Ach, wat is de macht er zo op deze zaterdagavond. Een beetje jongeringskuur. Een beetje spa met een lekker smaakje aan. Nou, gaat altijd een beetje door mijn strotje heen. En op zijn tijd hebben we het wel een beetje nodig. Ik kan alleen zeggen, blijf luisteren de radio. Zometeen nogmaals het laatste uurtje. En voor vannacht tussen 12 en 2 laten we jou horen. 2 uur lang dikke vette mixen voor je. Yes, eentje uit Portugal. DJ Doc. En een mixen van DJ Koers. Ook deze zul je kunnen luisteren tussen 12 en 1 en die andere tussen 1 en 2 uur. Wat mij betreft graag tot zometeen voor het laatste uurtje op de radio hier bij Helemaal 1. Tot zo, hi!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

En laat me eerlijk wezen, luister vrienden van de radio. Wat was het supergezellig in die challenge. Jemig, Mineman. Ik moest wel heel hard werken. Dat radiowerk gaat me beter af dan al die blikjes op elkaar te zetten. Het was een wervelende, mooie happening met hun. Oftewel de enige echte Ilse Visser. En natuurlijk Dave van de Dam. Nogmaals dank voor jullie komst en die mooie single. Ja, stapelde stelsel. Ik zit even een slokje te proeven. Ik moet zeggen, het gaat heel goed door mijn keeltje heen. Nogmaals, heel hartelijk dank voor het drankje. Oh, maar wat is het lekker. Zeg, even een slokje nemen. Ja, even een slokje nemen, Dave en Ilse. Ah, wat is het lekker. Ja, gezelligheid. Ik heb mijn foto's gemaakt. Hun hebben foto's gemaakt. En als je TikTok hebt, dan kun je het allemaal zelf bij hun allemaal een beetje bekijken. Bij Dave van de Dam en Ilse Visser. Zoals we net. En stapel de stels. Ze zitten in de auto. Ze rijden langzaam weer weg richting het thuisfront. Ik ga ook even voor jullie even een leuke 12 inch voor jullie draaien. Voor een lekker disco-stampertje. Hebben jullie wel verdiend. Ik vind het ongelooflijk leuk. Supergezellig. En daar hou ik wel een beetje van. Hopelijk zien we elkaar gauw weer. En dan maken we weer een klein feestje van. Dan gaan we wat flessen wijn stapelen. Nee hoor. Oh, dat zie ik allemaal niet gebeuren. Maar ik vond het wel een hele leuke uitdaging. Ik vond het wel vrij uniek op de zaterdagavond. Eigenlijk moet je het doen live op een cam of zo. Dus allemaal mee kunnen kijken. En zien wat we nou aan het doen waren met die blikjes op elkaar te zetten. En wie de hoogste toren op elkaar gezet heeft, die heeft hem gewonnen. Nou eerst, had Dave gewonnen. Ja, je snapt het wel, ik ben wat ouder. En wat op leeftijd. Het draaien gaan we beter af. Maar het is leuk om mee te doen. Dat is één ding wat zeker is. Dus Dave had gewonnen. En daarna had Ilse gewonnen. Voor jullie en voor deze plaats als ondersteuning. Omdat jullie onderweg zijn naar huis. Een heel goed weekend toegewenst jullie. En graag tot de volgende keer.

0: goeie avond. Dit is de Streekradio 1-1. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
1: Dit is 1-1.

te mogen op dansen, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja, ik zat lekker te dansen. Zo mooi is deze. Ja, Joey Hartkamp en Ik Vind Je Sexy. En daarvoor hadden wij Frank van Net een huisje op wielen. En daarvoor die mooie 12 inch van de Whispers. And the beat goes on and on and on. En die draaiden we natuurlijk eventjes voor Dave van der Dam en Ilse Visser voor hun live komen naar de studio hier bij Eemland 1. De volgende gaan we even draaien voor Jolanda en natuurlijk voor Beth.

Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1.

Ja, zo zit het maar weer. De platen worden helemaal uitgedraaid op de radio. Prachtig. IJs Berendsen. En het nummer heet Misschien is het de tijd. En daarvoor hadden wij, ja, niemand anders dan Justin de Wild. En het nummer heet Cheerio. En Rutge van Barneveld met Zomer, Zon en Strand. En die draaien natuurlijk eventjes voor Bets en voor Jolanda.

Mooi zingel van Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. Prachtig, zo'n mooie plaats. En daarvoor hadden wij Amar en Stem in je hart. En daarvoor Lime en Come and Get Your Love. We hebben nog een lekkere 12-inch voor u klaarstaan in ons radioprogramma. En dat doen we dan met deze. U kunt meekijken op Facebook Live. Het kan nog eventjes. Want om 9:55 doen we de sluiting van Facebook Live. En dan een week later zijn we weer bij jullie terug op de radio. En ook dan zitten we weer in Facebook Live. Alleen tijdens ons radioprogramma. Andere dagen zijn we niks te doen op Facebook. Alleen maar neer te zetten voor de zaterdagavond. Wat voor artiesten en ons radioshow komen. En welke telefonisch zijn. Dat laten we u altijd weten via Facebook Live. En binnenkort via TikTok. Yes! Mocht je vandaag nog ergens heen gaan. Heel veel plezier. Heb je een verjaardagfeestje? Denk een beetje aan ons. Ja, we zijn er ook nog voor een feestje. Want ook dat zijn we voor in. Voor de Disco Dance Classics Party. Straks tussen 10 en 12 collega's van ons. En vannacht tussen 12 en 2. 2 uur lang dikke mixen voor je.

zon liggen deze heerlijke 12 inch op de radio. De Michael Jacob Band en Let's All Chant. We zaten lekker op de dans op deze meest swingende track van hun. En dat blijft lekker. En vooral als die speciaal is, dan ligt hij nog zeker goed in het gehoor. Ook een grote vriend van ons, Lars. Lars Bamba, goedenavond jongen. Ja, werken, dat gaat gewoon voor alles, hè. Dan is het gewoon niet anders. En dan wat later, dan kun je gewoon afstemmen op de radio weer. We gaan even een plaatje voor hem draaien. Lars, je werkt ook 7 dagen in de week, die beste man. Ja, voor jou Lars, de volgende lekkere disco stampen. Omdat je de hele dag gewerkt hebt tot 9 uur 's avonds, jongens. Wie doet dat nog tegenwoordig, hè? Er zijn weinig mensen die zo keihard voor de zaak werken. En hij doet het maar weer. Hij flikt het maar weer. Lars Bamba. Deze gaan we voor jou draaien. Beetje de laatste vocalen.

0: Ja, zo gaan we aan het einde van onze show komen voor deze zaterdagavond op de radio. Zet al Steve Emerson en Dancing in the Key of Life. En die draaien we natuurlijk voor Lars Bauma. Luister, vrienden van onze radioshow. Het zitten voor vanavond helaas weer op. Hebben wij voor u 4 uur live radio gemaakt tussen 6 en 10 uur. Met de nodige interviews ertussendoor van artiesten. En ja, er waren er 2 die, waarvan 1 die niet opnam. En de tweede, ja, we hadden aan de telefoon, zet hem op de vork. En de verbinding werd niet tot stand gebracht via onze mengtafel. Dus dat wou niet helemaal lukken. Waarschijnlijk op een ongunstige plek waar die staat. En dan valt het wel eens regelmatig op dat dan die verbindingen niet optimaal zijn of gewoon niet doorslaggevend zijn. En dan moeten we gewoon even kijken naar een andere datum. Dat gaat ons zeker lukken om een andere tijdstip en een andere datum daarvoor te kiezen. En dan hebben we het over de Westerman Jan Koevoet. Ik wil iedereen bedanken voor het reageren op het radioprogramma. Als via natuurlijk Facebook Live, via de appjes, via de mail. Nogmaals, heel hartelijk dank. Het was ons een waar genoeg om het te mogen doen voor de radio. En graag tot volgende week. Zelfde tijd, dezelfde zender. Ik zeg alleen nog maar, en trust mij, de laatste woorden te zeggen. Wees een beetje lief en aardig en vreedzaam voor elkaar. En verdraagzaam voor elkaar. En dan komt het allemaal weer goed. Als we het allemaal een beetje gaan doen, dan zal ons Kierlandje en Nederlands er beter uit gaan zien. Ik zou zeggen, fijn weekend. En allemaal nogmaals bedankt voor de vele reacties die we binnenkregen. Op die wijze die ik net allemaal noemde. Tot volgende week. Nieuwe aflevering van Op het Top Hollands Muziek Mix. Straks is het 10 en 12. Collega's van mij. Wie er gaat draaien, ik weet het niet. Gewoon een afwachting. Wat ik wel weet, dat er vannacht tussen 12 en 2 dikke mixen worden uitgezonden. Dus dat is de moeite waard om naar te luisteren. Graag tot volgende week. Bye.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harte aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
5: Goedenavond, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We gaan vandaag beginnen met een nummer van de Nederlandse band Betty Serveert. Deze band die dankt haar naam aan een boekje van de Nederlandse tennisspeelster Betty Steuven. Een bekende tennisster uit Nederland. Uit mijn hoofd de jaren 70. En zij schreef een boekje, het Betty serveert. En dat vonden Carol van Dijk en Peter Visser zo'n leuke naam. Dat ze dachten, we gaan een band oprichten. En die noemen het Betty serveert. In 1992 komt Alm Pellermijn uit. Under the Surveys is een prachtig nummer dat erop staat.

Betty Zeveert, Under the Surveys. Ik heb Betty Zeveert een keer of 3-4 live mogen zien in Nighttown in Rotterdam, in de basement. Een keldertje in dat gebouw daar. Maar hele mooie concerten. We gaan naar een van de belangrijkste blueszangers die er geweest is. En dat is Muddy Waters. En Muddy Waters is ontzettend belangrijk omdat hij een schakel vormt tussen de akoestische blues waarmee hij begon en de elektronische, de Chicago blues, wat hij later ging spelen. Hij is ook erg belangrijk omdat hij een nummer heeft geschreven, dat heet Rolling Stone. En daar hebben de Rolling Stones hun naam vandaan. En mensen als Eric Clapton en Jimmy Page van Led Zeppelin en Jimi Hendrix hebben allemaal gezegd dat ze schatplichtig waren aan Muddy Waters. Nou, in 1960 kwam het album uit, Muddy Waters Sings Big Bill Brunzi. Dat is een akoestisch bluesalbum met onder andere het nummer Double Trouble.

Muddy Waters met Double Trouble. Echt heerlijke bluesmuziek, vooral voor 's avonds laat. Als je klaar bent met je werk en je wil eventjes ontspannen, even lekker zitten, dan zet ik graag een cd'tje van Muddy Waters op. 2025, ik ben allemaal in de war. Vorig jaar kwam het album Foxes in the Snow uit van Jason Isbell. En dat is een bijzonder album, want op dat album is eigenlijk maar één muziekinstrument te horen. Dat is de gitaar van Jason Isbell. Er zijn verder geen andere instrumenten. Het album is in slechts 5 dagen opgenomen. En op dit album probeert Jason Isbell de scheiding van zijn vrouw Amanda.

Jason Isbell met Foxes in the Snow. In november 2024 heb ik hem live mogen zien in Tivoli, in Vredenburg, in Utrecht. En vorig jaar februari was ik erbij toen hij speelde in Paradiso in Amsterdam. Jason Isbell alleen met zijn gitaar dus. Nou, het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van de Engelse band Muse. En daar hoor je veel meer instrumenten. Een band die erg veel uit de kast trekt. Ze kwamen in 2009 uit met album Resistance. En daar staat Guiding Light op.

Guiding Light van Muse uit 2009. Ik wil nu een nummer laten horen, The Civil Wars. En The Civil Wars, dat was een band die bestond uit Joy Williams, zij zong, en John Paul White. Hij zong ook en hij speelde ook nog gitaar. En dat deden ze echt op een hele goede manier. Ze hebben twee prachtige albums gemaakt. Maar toen kregen ze helaas ruzie, zowel op persoonlijk vlak als op creatief vlak. En toen stopten ze als band. Dat is erg jammer, ze hebben dus maar twee platen uitgebracht. Hun debuutalbum was Barton Hollow. Dat kwam uit in 2011. En op dat album staat het prachtige Girl with the Red Balloon.

Girl with the Red Balloon van de Civil Wars. Ik denk dat de meeste mensen bij Fleetwood Mac denken aan het album Rumours, waar Go Your Own Way op staat. Of aan het album Tango in the Night. Dat is lekker in het gehoor liggende poprock. Maar Fleetwood Mac begon als een echte Britse bluesband. En de leidende man was toen Peter Green. Die was van 1967 tot 1970 lid van Fleetwood Mac, de leider van de band. En die heeft echt prachtige bluesnummers gemaakt. Waaronder het nummer Love That Burns.

Dit is echt muziek om bij weg te dromen. Love That Burns van Fleetwood Mac. Uit de periode dat Peter Green daar de boel leidde en de gitaar bespeelde. In 1991 kwam het album The Soul Cages uit van Sting. En dat is een heel bijzonder album, een heel persoonlijk album. De vader van Sting die was overleden. En Sting die had niet zo'n goede band met zijn vader. Hij ervoer heel veel verdriet, heel veel pijn. Heel veel jeugdherinneringen uiteraard ook. Hij kwam in een writersblok terecht. Hij kon geen muziek meer maken. Kon niks meer schrijven. En hij heeft toen hard gewerkt om dat allemaal toch muzikaal proberen te verwerken. Uiteindelijk gelukt met The Soul Cage. En een prachtig album. En op het album staat onder andere All This Time.

All This Time. Best wel een verdrietig nummer. Het gaat over een jongen die heet Billy. En dat is eigenlijk een autobiografisch nummer. De vader van Billy die sterft. En dan zijn er twee priesters. En die willen dan de gebruikelijke katholieke rituelen uitvoeren. Maar Billy die wil dat niet. Hij zegt, ik vind daar geen troost in. Ik wil het lichaam van mijn vader liever aan de zee toevertrouwen. En dan zingt hij, all this time the river float endless to the sea. Ja, we hebben bedoeld van een mensleven eindigt, maar de stroom van de rivier, de stroom van het leven, die gaat door. En daar vindt hij dan troost in. Ja, nogmaals een verdrietig nummer. Maar ook een nummer dat me toch ook wel raakt. Nou, iemand die me ook altijd weet te raken is Sinead O'Connor. Een Ierse zangeres. Ze stierf in 2023. Ze heeft een aantal prachtige platen gemaakt. Ik vind haar debuutalbum eigenlijk nog altijd het mooiste. Dat kwam in 1987 uit. The Lion and the Cobra heet het album. En er staan ook alleen maar mooie nummers op. En een van die mooie nummers is Just Call Me Joe.

0: if some travel returning.
1: Sinead O'Connor met Just Call Me Joe van het album The Lion and the Cobra uit 1987. Jay Bennett was een Amerikaanse muzikant die enorm veel instrumenten bespeelde. En hij vormde samen met Jeff Tweedy de Amerikaanse band Wilco. Die hebben echt een aantal fantastisch mooie albums uitgebracht. Maar ze kregen ruzie met elkaar, Jeff Tweedy en Jay Bennett. En Jay Bennett werd uit de band gezet in 2001. Toen ging hij solo verder, heeft een aantal prachtige soloplaten gemaakt, totdat hij stierf in 2009 op slechts 45-jarige leeftijd. Een van zijn soloplaten is The Magnificent Defeat. En die kwam uit in 2006, 3 jaar voor zijn sterven. En daarop vinden we het nummer The Palace at 4 a.m.

The Palace at 4 AM van Jay Bennett. Ik denk dat ik in mijn cd-kast zeker wel 10, misschien wel 15 cd's heb staan van Supertramp. Maar ik moet bekennen dat ik het eigenlijk nauwelijks draai. Dat was vroeger wel anders, toen ik een jaar of 20 was. Toen ging er geen week voorbij of ik draaide wel 1 of 2 cd's van Supertramp. Dus iedere keer als ik nu weer Supertramp hoor, dan moet ik weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om een zolderkamertje zat in Barendrecht. Dat was dan vaak na 12. Dus ik moest mijn koptelefoon opzetten, want iedereen lag al op bed. En dan keek ik altijd uit het raam en zag ik de kerktoren waar de tijd op stond. En ik kon wel heerlijk wegdromen bij die fantastische melancholische muziek van Supertramp. Dus ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om mijn kamer zat, luisterend naar Crime of the Century.

Ja, dat blijft toch echt wel heerlijke muziek. Supertramp, Crime of the Century uit 1974. En nu ik dit nummer weer zo hoor, dan neem ik me gewoon weer voor om morgen weer eens een ouderwets cd'tje van Supertramp op te zetten. Ik heb het tenslotte genoeg. We gaan naar 1999. Toen kwam Terry Lee Hall uit met het album Old Hand. En ik kom me voor dat je denkt, Terry Lee Hall, wie is dat? Nou, hij is vrij onbekend inderdaad. Hij is geboren in 1956 in Texas, in Amerika. Daar is hij ook opgegroeid, maar hij is later verhuisd naar Europa. En hij woont nu al een jaar in Frankrijk. Hij toert ieder jaar of ieder jaar nog wat door Europa. En ik hoop hem ook hier te kunnen bewonderen. Old Hand komt dus uit 1999. Er staat een prachtig nummer op. Tjus.

Ja, Terry Lee Hall, tot een week of 4, 5 geleden had ik nooit van deze beste man gehoord. En nu ben ik de gelukkige eigenaar van de 2 cd's van deze beste man. Dat is het leuke van muziek. Je komt steeds weer nieuwe bands tegen, steeds weer nieuwe artiesten. En dat is een onuitputtelijke bron. De volgende zanger, die ken ik ook nog maar een paar weken. Dat is Jimmy Dale Gilmore. Hij was bandlid van de Flatlanders. De Flatlanders die heb ik ook pas een paar weken geleden ontdekt. Prachtige muziek. Jimmy Dale Gilmore die kwam in 1995 uit met het nummer, met het album Unplugged. En daar staat het nummer Hello Stranger op. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat er muziek bij was waarvan je dacht van hey, dat ken ik niet, maar wat is dat mooi. Zolang er nog muziek gemaakt wordt, is er nog hoop. Tot de volgende keer.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd. De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de persoonlijke

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.